is Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: 2.
1: 2.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Bursting at the seams.

0: Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben. Maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen. Sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ja, lekker op deze zaterdagmorgen. 2 op zaterdag op de 25e juli alweer. En wij gaan gewoon 52 weken per jaar door. Dus vandaag ook weer met een gezellig programma met Roelof achter de knoppen en John van Hout naast mij. En ondergetekende doet natuurlijk ook mee. Wat gaan we vandaag doen? We gaan eens even napraten over het Wereldmuziekconcours. Dat doen we met Edwin Poot. En misschien neemt hij nog iemand mee van de Rijnmond Band. Want die hebben vorige week meegedaan aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En we gaan praten met Jouke Jan Middendorp. En die is van Vlaardingen Partners. Om te kijken wat er allemaal gaat gebeuren. En datzelfde doen we met Cheyenne Slagmolen van Minters uit Vlaardingen in de tweede uur. Want die hebben ook een heleboel dingen georganiseerd voor allerlei kinderen, leeftijdsgroepen, et cetera. Maar eerst gaan we maar eens even naar...
1: Dit is 2. 4.
2: Goedemorgen, Marco.
3: Goedemorgen, John.
2: Ja, maar dit, de aardbeien willen niet groeien in Schiedam. Hoe zit dat?
3: Ja, ik had beloofd dat ik er langs zou komen. En ik verontschuldig me diep. Ik zit hier met rode koontjes. Zit ik achter de scherm te kijken. Van joh, hoe komt dat nou dat ik dat vergeten? Ik ben niet vergeten hoor. Maar ik kwam gisteravond eigenlijk wat later thuis. Dus we hebben vanochtend wat uitgeslapen.
2: Slim.
3: Ja, dus we hadden het schijnbaar nodig. Maar we hebben gisteren een actieve dag gehad. Ja, wat heet actief? Ik ben wezen varen in het mooie gebied Waterland. Dat is bij Monnikendam daar, die kant op.
2: Oh, zo is het niet naast de deur.
3: Wat zei je?
2: Is het niet naast de deur?
3: Nou, nee, dat is zo. Nee, wezen varen. Nee, we hadden een familie, een bezoekje donderdag en vrijdag. Toen ben ik op de terugweg, zeg tegen Anita. Ik zei, we gaan weer een keertje varen. Huh? Dat was leuk. Nou ja, dus dan in de buurt van Monnikendam daar zo'n sloepje gehuurd en 2 uurtjes varen. En maak meteen natuurlijk even een brugje naar het weer.
0: En heb je dan op eigen kracht gevaren of zat er zo'n motortje achter je?
3: Nee, dat was een elektrische, was tegenwoordig allemaal elektrisch. Ik heb het idee dat dat ook anders niet meer mag en dat is ook, dat was eigenlijk ook wel goed.
0: Lekker stil ook, hè, dan, hè?
3: Ja, en weet je wat het was? Het was natuurlijk gisteren, ik weet niet of het hier, het was toch ook wel nog wel bewolkt gisteren.
2: Ja, dat was hier ook.
3: Ik was hier ook en ik volg dat natuurlijk. En dan kijk ik in de vet en dan zie ik het blauw worden. En heel kort nog even op mijn mobiel gekeken voor de satelliet. Want ik laat dat ding meestal wel even liggen. Maar ik heb zoveel mensen gisteren zien genieten van de omstandigheden. Hè. En of daar mensen op het bootje waren, niet zoveel. Want het was daar vrij rustig. Maar ook mensen op de fiets en met kinderen. En later gaan we ook nog eventjes in Edam wat wezen eten en drinken. En een ijsje wezen eten. Maar ik denk, nou, ik weet het zelfs zeker dat de afgelopen dagen dat het eigenlijk gewoon perfect is geweest qua weer voor alle vakantiegangers. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou, volgens mij wel hoor. Want
0: dacht je van de Vierdaagse, die hadden lekker mazzel, hè?
2: Ja, zeker.
3: Nou, dat ook. Hè. We hebben steeds met die hitte gehad. Of dat dan leuk is. Maar we zijn er toch eigenlijk wel een beetje achter dat die hitte ook niet alles is. Hè.
0: Nee.
3: En dat zie je dan zeker ook in Zuid-Europa met die bosbranden. Want ja, natuurlijk, die dingen ontstaan natuurlijk altijd. Maar op het moment dat het nog droger is dan normaal, is de kans groter.
0: Ja.
3: Er zijn er ook nog mensen die het dan nodig vinden om het aan te steken. Ik weet niet waar je dat vandaan haalt, maar het zijn meer rare mensen. Maar dan krijg je dus die extreme omstandigheden. Hè? Want als je die kaart ook ziet, hè, dat wordt dan in kleurtjes aangegeven. En dan zie je tegenwoordig gewoon zwart in het zuiden van Europa.
0: Ja.
3: Dan praat je toch over 45 graden. Ik moet je voorstellen, dat is ongeveer 2 keer zo warm als wat het gisteren was.
0: Ja. En jij gaat ons vertellen dat het van de week weer zo heet wordt.
2: Ja.
3: Maar je weet ook, ik ben bij een beetje op de grond. Maar we beleven wel extreme omstandigheden als het gaat over de duur. En toch wel hoe hoog eigenlijk de temperaturen ook gemiddeld zijn. En dan gaan we deze week, gaan we daar weer een schepje bovenop doen. Dat is waar. Want wat je dan steeds hoort van, nou, zondag, weet je, dat is dan morgen. Dan zou het dan gaan regenen. Nou, dus ik ben te kijken, er zijn de verwachtingen toch alweer naar beneden bijgesteld. Tot 1-2 millimeter.
0: Oh.
3: En sommigen zeggen dan gaat het maandag in de nacht nog wel regenen. Maar het is nog maar de vraag of dat in die vorm doorgaat. Kijk, morgen is wel de minste dag, zoals dat dan heet, van het weekend.
0: Mm-hmm.
3: Dan is het inderdaad wel behoorlijk en de wind komt uit het westen. Hoewel, de wind komt tegenwoordig wel vaker uit het westen. En vroeger was dat dan meteen een voorbode voor veel koude weer. Maar dat is op dit moment zeker niet. Want als je kijkt gewoon in deze week, dan gaan we gewoon toch wel weer naar die 30 graden. Vroeger was dat magisch, hè? Bij ons 30 graden, nou dat was wat.
0: Ja.
3: Maar dat gaan we dan toch wel weer meemaken. Aan de andere kant is dat wel de eerste keer voor de maand juli. Want dat is wel raar, want echt die piek die lag nog eind juni, hè, dus de vorige maand.
0: Ja.
3: Maar goed, we gaan toch wel weer woensdag en donderdag dan rond die 30 graden uitkomen. Nou ja, noem het bijzonder, noem het uniek. Of noem het in deze zomer van 2026 helemaal niet zo uniek. Ja. Die temperatuur. En het blijft ook gewoon weer warm.
0: Ja.
3: En ook weer geen of nauwelijks neerslag.
0: En kun je al verder kijken dan volgende week? Blijft het een beetje zo? Of?
3: Nou ja, wat je normaal altijd krijgt. Kijk, we zitten nu in de piek, zeg maar, van de gemiddelde zomer. Hè. Dat is zeg maar de laatste week van juli, eerste week van augustus. Statistisch gezien natuurlijk het meest warm. En dan normaal gesproken, naarmate je natuurlijk verder in augustus komt, worden de dagen wat korter. En dan zie je dus meestal gemiddeld dan wel weer natuurlijk een afname van de temperatuur. Maar dat hoeft helemaal niet. En het is een paar jaar geleden, ik weet het niet precies, volgens mij een jaar of 3 geleden, dat we gewoon ook nog begin september met hittegolf te maken hebben gekregen.
2: Oh, nou, dat hebben we wel eens gehad, ja, klopt.
3: Dat hebben we wel eens gehad, hè, maar 8 september jarig hebben we als ik het zal gewoon tot diep in de nacht buiten gezeten.
0: Heet dat een Indian Summer of zo?
3: Ja, dat heet dat, ja. Maar hebben wij hier niet zoveel Indianen.
0: Je weet het niet.
2: Misschien zijn ze er wel, maar je ziet ze niet.
3: Volgens mij, de tijd van Kluk is al een tijdje afgelopen.
0: Ja, van de boterham met pindakaas. Ja.
3: Dat was een leuke serie.
0: Ja, zeker.
3: Pipo, hè, want ik denk dat dat tegenwoordig niet meer zou mogen, maar dat is weer een andere discussie.
2: Nou, je kan hem nog terugkijken, hè? Bij beeld en geluid.
0: Ja.
3: Pipo, ja. Beeld en geluid. Nou, Kluk. Nee, de Indian Summer heeft inderdaad te maken met de nazomer, zoals dat in Amerika genoemd wordt. Maar daar gaan we dan in oktober wel weer eens over praten. Voorlopig niet, hè. Dan had je die Duitsers, die Alt-Weidensommer en zo. Nou, daar gaan we het dan wel weer eens over hebben tegen die tijd. Maar nu is het eigenlijk volop zomers. Dus voor alle activiteiten deze week gewoon volop zomers.
0: En, lekker,
3: ja, ik denk wel dat wel weer mensen gaan praten over het hitteplan en dergelijke. Ja, dan is dat zo. En we leven gewoon in die tijd. Dus ik denk dat het de realiteit is. Maar om je een idee te geven. Kijk, als het van de week in die hitte is, dan zie je toch ook nog dat die wind uit het westen komt. Dan denk ik, hoe is dat eigenlijk dan toch wel weer mogelijk? Want vroeger met zo'n westenwind, dan koelde het natuurlijk altijd gigantisch af. Maar dat heeft ook te maken ook met de opbouw van de hitte in de bovenlucht. Want het is natuurlijk gewoon wel weer gigantisch. Ja, er zijn natuurlijk ook weer berekeningen die dan richting voor het eerst naar de 50 graden laten gaan in het zuiden van Europa. Maar dat zou dan een unicum zijn voor Europa.
2: Nou, want ik zie nu ook bijvoorbeeld in Noord-Italië dat het daar toch ook de hele tijd is daar rond de 30 geweest. En nu is het ook 40 graden van de week.
3: Ja, en dat zijn dingen, ja, dat is eigenlijk eigenlijk zou het niet kunnen. Want op het moment dat je dus echt naar die 50 graden zou moeten gaan, dan zit je dus op 1500 meter. En dan moet je een beetje denken dat als je in die bergen loopt, dan is het daar 35 graden. Dus dan zou je op de top van de berg, hè, de mensen die dus nu zo'n gletsjer gaan lopen, dan zou het daar 35 graden moeten zijn om het beneden in het dal 50 te laten maken.
2: Ja.
3: Nou ja, laten we hopen dat gaat in Nederland niet gebeuren. En de 40 zie ik ook niet zo gauw gebeuren deze komende week. Maar dat het extreem is en dat het warm is, dat mogen duidelijk zijn. En ik heb gezegd, we gaan naar een recordzomer toe. Die cijfers die zijn nog steeds die richting op. We hebben natuurlijk aan het begin van de week wel een dip gehad. Hè, een paar dagen, geen 20 graden.
0: Ja.
3: Maar we gaan, zeker deze maand gaat gewoon weer niet alle records breken op het gebied van extremiteiten. Maar als je ziet hoe stabiel het is en hoe warm het is geweest, hoeveel dagen boven de 20 en 25 graden. Nou, dat is, ik denk dat iedereen het betekent zoals de afgelopen maand juli is geweest.
2: Ja, alleen regen wel, dan krijgen we dat.
3: Dat is een beetje een probleem, want we zitten natuurlijk steeds onder hoge druk. Sorry, wij verhoesten. En we zitten steeds onder die hoge drukgebieden. Ja, je weet, met hoge druk dan is de kans op regen kleiner. De luchtvochtigheid wordt ook steeds lager, omdat er natuurlijk ook geen water verdampt vanuit de bodem.
0: Nee.
3: Dat is dan eigenlijk ook een zelfversterkend effect. Ja, wat je dan nodig zou hebben echt voor langdurige regens of onweer. Nou ja, dat schiet ook wel niet erg op. Of inderdaad dat je weer depressies krijgt vanuit de oceaan. Ja, die luchtdruk op die oceaan die is gewoon hoog. En ja, die depressies die gaan naar het noorden of heel erg naar het zuiden. Dus niet bij ons. Ja, het is zo steeds.
2: Ja, dan lopen we alleen maar risico dat we hier ook bosbrand krijgen.
3: Nou, die risico, dat neemt zeker toe. En, dat hebben we natuurlijk eigenlijk ook al gehad. Alleen, nou, wij hebben iets minder borst dan in de zuidelijke landen. Dus dat is dan weer een voordeel, in dit geval. Ja. En wij zitten denk ik ook daar wat dichterop. En omdat je natuurlijk ook beter kan monitoren, dat wordt permanent gedaan, is de kans dat het echt heel groot wordt, is natuurlijk wel kleiner. Maar nogmaals, ik ben geen brandweerman, hè.
2: Nee.
3: Dus, wees voorzichtig en ga niet zitten barbecuen. En wat je hier in de Westland ziet, is een paar keer gebeurd zo'n brandje in de berm. Het is keurig droog en dan gaat iemand een sigaretje neer of zo. Ja.
0: Ja. Yes.
2: Wees voorzichtig met vuur.
3: Is de brandweer er weer bij. Maar goed, ik wens dus iedereen weer een heel mooi weekend. Vandaag natuurlijk helemaal een topdag, morgen iets minder. Maar de algemene tendens is gewoon zomer.
2: Okay. Nou, dat gaan we dan maar doen. Hè.
0: Fijn weekend, Marco. Ja,
2: bedankt.
3: Oké.

0: Volgens mij was dat zo'n liedje waarbij je allemaal van die
1: Les Ketchup was dit, de Ketchup Song.
0: En moest je toch van die gebaartjes mee
1: maken? Ja, het dansje, want ik weet wel dat wij een keertje op vakantie waren. En toen was onze dochter nog klein. Dus ik denk dat het zomaar al 20 jaar geleden is, als het niet langer is. En toen hadden ze dus voor de kinderen zo'n disco. En dan moesten ze allerlei dansjes doen.
0: En zoiets als met de Macarena en zo.
1: Ja, maar dat is nog ouder.
0: Kan je nagaan. Ja. Nou, we hadden net over Pipo, dat is nog ouder natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Pipo is nog ouder.
0: De politie heeft vrijdagavond gezocht naar een slachtoffer van een steekpartij in de omgeving van de Nieuwe Damlaan in Schiedamse wijk Nieuwland. Rond 9 uur gisteravond kwam de melding binnen bij de politie. Meerdere eenheden gingen direct op pad. Dat was makkelijk, want het was ongeveer tegenover het politiebureau. Maar goed, ze zijn er niet altijd. Ook de politiehelikopter keek mee vanuit de lucht. Dat heb ik geweten, want die heeft ongeveer een kwartier boven Schiedam gehangen. Het incident zou zich hebben afgespeeld op straat. Maar de politie kon niet echt iets vinden dat duidde op een steekpartij. Bij enkele eetgelegenheden op het Nieuwlandplein werd gevraagd naar camerabeelden. In de hoop meer helder te krijgen van wat er nou precies was gebeurd. Het slachtoffer bleek zelf naar het nabijgelegen Franciscus Vlietland ziekenhuis te zijn gelopen. De politie laat via social media weten dat ze hem daar hebben aangetroffen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, laten de agenten weten. Het is nog altijd niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. Ja, die nieuwe zaak op het Nieuwlandplein, daar zit een oude voetballer in. Podolski of zoiets heet hij, geloof ik.
1: Ja, maar die staat er zelf niet, hoor.
0: Oh nee, maar het is zijn keten.
1: Het is zijn keten, ja. En dan kan je kebab eten.
0: Oh.
1: En ja, het is en nog allemaal van dat soort dingen. Maar...
0: En is dat wat voor land is dat? Pools of zo? Of?
1: Nee, ik denk Turks.
0: Oh, Turks. Maar Podolski was toch in Turk?
1: Nee, dat weet ik niet. Het is een Duitser, denk ik.
0: Snap je het nog, Roelof? Nee, laten we dan maar muziek draaien.

0: Hij ging nou automatisch door, maar dat is niet de bedoeling. Paul de Leeuw was dat. We gaan naar de Open Akker. De stadsbouw-landbouw van de Ruitenburg houdt vandaag 25 juli Open Akker op twee locaties in Vlaardingen. Bezoekers kunnen in de verse en lokaal geteelde groenten, fruiten en bloemen en andere producten kopen. Veel daarvan zijn die dag zelf geoogst. Tuinholie aan de Lemsterlandhoeve 79 op het tuinencomplex na scouting Allard van Heemstede is geopend van 12 tot 2 uur. En de akker op Westlandseweg 254 naast pannenkoekenrestaurant De Zoete Suikerbol is te bezoeken van 2 tot 4 uur. Aan de Westlandseweg zijn onder meer bonen, courgetten, passons, uien, snijbiet, prei, bleekselderij, tomaten, rucola, kruiden en snijbloemen verkrijgbaar. Bij de tuinholie bestaat het aanbod uit bonen, courgette, uien, knoflook en Nieuw-Zeelandse spinazie, postelijn, Japanse wijnbessen, bramen, kappertjes, huisgemaakte jam en Vlaardingse honing. Tijdens het open akker kunt u kopen van de producten uit de voedselbos waarmee de stadslandbouw heeft samengewerkt. En er zijn ook wel pruimen verkrijgbaar. Maar u moet wel alles contant betalen.
1: Ik heb meer te doen.
2: Señora, señorita, buenos días.
3: Dos cervezas, por favor. Bien, dos cervezas, pesas.
2: Dos cervezas, por favor. Español.
3: ¿Español?
2: ¿Español?
3: ¿Holandés?
2: ¿Holandeses? Sí, español, Barcelona.
3: ¿Barcelona?
2: Barcelona, guitarra.
3: ¿Hetzer?
2: Guitarra, guitarra. Saludos, guitarra.

0: paella, sangría, olé. Fajadas, sardinas en gambas en tapas. Fajadas,
1: al... Je luistert naar 2 op zaterdag.

0: Ja, ik heb wel het idee dat onze Roelof een beetje camping-disco-muziek uitgezocht heeft vandaag.
1: Maar goed. Ja, hij is al in de vakantiestemming.
0: Ja, dat lijkt het wel. Nou, we zijn allemaal een beetje. Edwin Poot, voorzitter van de Rijnmond Band, welkom.
2: Ja, goedemorgen.
0: Je was hier 2 weken geleden.
2: Ja, 2 weken geleden.
0: Aan te kondigen dat we naar Kerkrade gingen met z'n allen. Nou ja, met z'n allen met heel veel, op zijn minst.
2: Heel veel.
0: Op zijn minst met de leden van de Rijnmond Band. Voordat we over alle muziek kwamen, was het gezellig. Want dat is wel belangrijk natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Het waren echt 3 fantastische dagen die we beleefd hebben. Als vereniging hebben we natuurlijk ook best goed gepresteerd. Maar we zijn natuurlijk naar België gegaan in ons onderkomen. Echt dat we met elkaar in een bubbel zaten. En het was een prachtige locatie. Dus midden in de bossen. Waar we ook lekker tot rust kunnen komen. En waar we ook echt ons goed konden voorbereiden. Ja, het was gewoon mega. Het was echt
0: lekker weer natuurlijk.
2: Ja. Het was goed weer, niet te warm. Dus dat scheelde best wel enorm.
0: Hebben jullie dan ook nog bij die boerderij, noem ik het maar even, ook nog geoefend, zeg maar?
2: Ja, dus uiteindelijk het veld was niet helemaal bruikbaar. Toen zijn we nog naar Mechelen gegaan in België. Oeh. Daar konden de leden dus gewoon veel beter terecht natuurlijk om de show te oefenen.
0: Ja, jullie hadden wat vierkante meters nodig, hè?
2: Ja, zeer zeker. Dus we hebben 60 bij 40 meter nodig. Dus dat is niet een klein pleintje, zeg maar.
0: Nee.
2: Maar het was gewoon werkelijk fantastisch. Hartverwarmend daar. Dus iedereen ging voor elkaar. Dus het was gewoon met elkaar en voor elkaar.
0: Ja, en niks gebeurd van vallen, ziek worden, dat soort dingen?
2: Nee, helemaal niet. Dus iedereen let op elkaar. Dus het was gewoon echt een heel sociaal gebeuren.
0: Hartstikke leuk. Nou, dan gaan we maar even vooraan beginnen. Jullie gingen daar vrijdag al naartoe, geloof ik, hè?
2: Klopt. Ja.
0: En toen moesten jullie vrijdag al spelen.
2: Ja, we moesten vrijdagavond al om 7:55 moesten spelen. Dat zijn dan de prelims. Dan zijn dan totaal 16 orkesten die daar optraden op die dag. Het begon al om 2:00. En 12 van de verenigingen gingen dan door naar de finale.
0: Ja.
2: Je kreeg geen punten, maar je werd dus eigenlijk ingedeeld in boksen. Oh. En dat houdt dus in dat je dus, het was per 3. En hoe hoger je boksen was, des te beter het uiteindelijk is voor de zondag.
0: Toen lijkt het Songfestival wel, dan hoor je ook naar die finale, maar niet met hoeveel punten.
2: Klopt, dus uiteindelijk hadden we zaten een bok 2. En dat is best goed.
0: Bij de belasting niet, maar hier wel, ja?
2: Inderdaad, ja. Toen hadden we daarna de boksbekendmaking was gewoon op het veld. Dat alle leden gewoon konden horen in welke boksen zaten.
0: Ja.
2: En de loting vond plaats in de skybox van Rode JC. En daar kwam naar voren dat wij als 3 na laatste aan de beurt waren. Dus dat is ook wel prettig.
0: Maar eigenlijk ook zielig dan voor die 4 verenigingen die niet mogen?
2: Nou, die mochten een dag later naar de World Division.
0: Oh, wow,
2: die waren niet uitgespeeld.
0: Die hoefden niet gelijk naar huis of vrijdag.
2: Nee, absoluut niet. Die mochten gelijk een dag later of op zondag naar de World Division. Dus ook voor hen was het best fijn om nog verder te kunnen.
0: Dus een beetje ietsje lager, maar je mocht wel blijven.
2: Ja, klopt.
0: Ja, oké. En dan heb je heel de zaterdag. Heb je dan niks te doen?
2: Nou, we hebben genoeg te doen. Dus op die zaterdag deden al de tapes van de jury beluisteren. Van wat hebben ze gezegd?
0: Wat krijg je dan?
2: Ja, dus op vrijdag spraken de juryleden gewoon hun bevindingen in een tape. En dan kon het op zaterdag beluisteren van, nou goed, wat is er gezegd? Wat kan er een beetje beter? Muzikaal een beetje beter, technisch een beetje beter.
0: Kunt perfectioneren naar de echte.
2: Ja, dus ze waren eigenlijk aan het repeteren van, even kijken, van 10:00 tot 5:00.
0: Oh, dus het was geen extra vrije dag tussendoor?
2: Nee. Dus in de avond wel. Dus, we hadden een hele cateringteam bij. En de dames verzorgden de leden gewoon met de lunch daar op het veld.
0: Oh, oké.
2: En de leden hoefden daar niks aan te doen. Alleen maar luisteren, spelen en goed met elkaar omgaan. En de sfeer was gewoon magnifiek.
0: En die tapes, is dat dan in het Nederlands of in het Engels? Hoe gaat dat?
2: Nee, het is een echte. Engels is de voertaal daar een kijk raar.
0: Ja, er zijn veel internationale juryleden natuurlijk.
2: Er was wel een Japans jurylid bij, maar die sprak het in het Japans. Dus ze hebben s'nachts een vrijdag nog even met AI vertaald naar het Engels, want het Nederlands. Want het was natuurlijk niet echt te verstaan.
0: Ja, ik kan me voorstellen, tenzij je toevallig Japaner in het midden.
2: Dat zou makkelijk zijn. Dus, maar het was goed te doen, weet je. Dus de man was zeer enthousiast.
0: Er was trouwens ook een orkest uit Taiwan, hè, zagen wij op televisie.
2: Ja,
0: heel apart.
2: Dus twee uit het Aziatische deel van de wereld. En maar het was gewoon ook die dag.
0: Konden jullie daar wat mee met die tapes? Zaten daar bruikbare tips in?
2: Nee, er zaten echt wel heel veel bruikbare zaken in, weet je. Dus als ik zeg van de noot.

0: echt, we hebben onszelf gegeven wat we konden, wat we waard waren. En het was gewoon zo perfect. Weet je, dus staande ovaties van het publiek. En ja, dat is gewoon kippen. Dan zit je daar als voorzitter in de dugout. En dan zie je alles gebeuren. Wat, ja, dat is gewoon, je ziet het gewoon, het orkest straalt gewoon. En dat zag je werkelijk waar. En dan de ontlading, als je dan van het veld afkomt. Weet je, dus iedereen natuurlijk in vreugde, tranen. En natuurlijk om elkaar omhelzen.
1: Er is niks fout gegaan, we hebben alles gegeven, et cetera.
0: Ja, dus, het was gewoon super. Wat er echt is van, oké, wat er ook gebeurt, wat de uitslag ook is. We hebben onszelf gewoon voor de 10.000% gegeven. En meer konden we niet.
1: De dirigent en allerlei andere mensen die daar rondliepen waren tevreden.
0: Zeer tevreden. Ja, dus duimpjes omhoog of wat. Ik staan en schreeuwen of wat. Ze zaten naast me in de dugout. En ze vonden, ja, prachtig, mooi hoor ik aan de zijkant. Dus ja, dat is dan wel leuk om dat te horen. Weet je, dat ook de jury, echt de dirigenten gewoon tevreden zijn.
1: Ja. Nou, hebben jullie iets van 97,7 punten gekregen, geloof ik. Ik
0: heb was dat maar waar? 97 punten hadden dus...
1: Oh nee, sorry. 91,667.
0: Ja. Was maar 97. Nee. Was inderdaad mooi geweest. Nee,
1: maar dus, hoe werkt dat? Beginnen ze met 100 en alles wat een beetje fout gaat, wordt minder dan 100
0: of zo? Nee, het zit eigenlijk allemaal in boxen verdeeld. Hè. Dus van 60 tot 70, van 70 tot 80, van 80 tot 90, van 90 tot 100. Dan gaan ze gewoon kijken van waar zit je ergens, weet je, met je beweging. En is hetgeen wat je speelt, klopt het met de beweging en andersom. En ja, daar word je gewoon op beoordeeld door de jury. En daar als je gewoon kijkt naar de uitslagen, dan zit gewoon tussen nummer 3 en nummer 7 heel weinig verschil.
1: Ja, en krijg je dan een soort juryrapport mee, zodat je weet wat je
0: weer een tape
1: iets beter had kunnen doen?
0: Ja, dus krijg je een tape mee, want de jury heeft natuurlijk op vrijdag al gezien.
1: Ja.
0: En dan hoor je ook al van, ik heb gezien dat jullie vrijdag dit deden en het is nu zondag en het is wel verbeterd. Ja. Dus ook met die tapes kunnen we best wel weer meer.
1: Ja. Nou zaten jullie in een categorie dat heet show, hè?
0: Klopt.
1: Ik heb jullie generale repetitie mogen zien op het korfbalveld van Nexus. Ja, ik dacht eigenlijk een drumband die gaat letjes heen en weer lopen en door elkaar lopen. Maar het lijkt wel een musical die erop gevoerd wordt. Hè? Er wordt gehold, er wordt gezongen, uiteraard gemusiceerd.
0: Klopt. Dus onze show is al 5 edities lang theatraal. Net of je naar een theatervoorstelling gaat. Het is gewoon een
1: soldaat van Oranje-achtig.
0: Ja, weken. Dus heel veel verenigingen doen ook echt gewoon op hun manier de show uitvoeren. Wij hebben meer gekozen voor het theatraal. En dat hoor je ook terug bij de mensen zelf. Het is net of je naar theater zit te kijken.
1: Er zit een verhaal in, hè?
0: Er zit een compleet verhaal in. Dus iedere show heeft voor ons een verhaal. Dat doen we alle 5 edities achter elkaar.
1: Er kwam een diamant ervoor en dat soort dingen, geloof ik.
0: Diamant ervoor of wat. Het was die stond echt te shine dat weekend. Ja.
1: Want afgezien van alle muzikanten die meededen, zag ik ook nog aardig wat mensen met materialen heen en weer hollen, met kubussen, met getallen en dat soort dingen meer.
0: Ons materiaalteam, daar zijn we super trots op. die moeten toch zorgen dat ieder deel van de show gewoon perfect op het veld staat.
1: Ja, dat er niet 19, 26, maar 91, 26.
0: Ja, daarom is het altijd even zo van, staat alles op de plek, alles op het kruisje. Ja, dan kunnen we even het veld af, dus... Ja, en dat hoort ook bij het geheel. En dat geeft het orkest ook een vertrouwd gevoel. Oké, alles staat goed op zijn plek. Er staat geen rariteit dat er verkeerd staat. Zoals je zelf zegt, het 1 en de 9 verwisseld. Zij moeten er blind op uit kunnen gaan dat het team gewoon...
1: Het zou zonde zijn als je daarmee punten aftrek of zo zou krijgen natuurlijk.
0: Nou ja, je krijgt er geen punten aftrek voor, maar het is een beetje vervelend als de 1 en de 9 verwisseld is. Dan ben je zelf van, wat gebeurt hier? Dus het moet ook rustgevend zijn voor de orkestleden dat alles gewoon goed op zijn plek staat. En dat ze gewoon kunnen beginnen.
1: Nou las ik ergens dat jullie daar minstens een half jaar aan gewerkt hebben. Hè? Of misschien nog wel meer.
0: Dus, we zijn er eigenlijk... Even kijken, vorig jaar september zijn we begonnen.
1: Oh, bijna een jaar, zeg maar.
0: Ja, bijna een jaar, zeg maar.
1: Dus, is het dat waard?
0: Ja, het is het zeker waard. In het begin denkt iedereen van, waar beginnen we aan? Weken? Het is nog maar zoveel maanden, het is nog heel ver weg.
1: Ja, dan krijg je de kerst en dat soort dingen.
0: Ja, dan echt zoiets van, dan het komt steeds dichterbij. En op het eind hebben de lezers van, wacht even. Dus het is toch dichterbij dan je denkt.
1: Ja.
0: Dus, maar we zijn echt...
1: En dan moet je al een beetje klaar hebben wat je gaat doen natuurlijk.
0: Zeker.
1: Dan moet er wel een soort vanuit... knip, muziek en dat soort dingen mee klaar liggen.
0: Maar iedere keer wordt er gefine-tuned. Er wordt ook wat getest van, loopt het wel? Klopt dit wel met die beweging? We testen wat uit tijdens de binnenrepetities in januari, februari. En dan uiteindelijk komt het echt product van...
1: Ga je dan uit van bestaande muziek of wordt die ook nog zelf gemaakt?
0: Het is bestaande muziek, zeg maar. Het zijn allemaal medleys van. Dat is gewoon tot één compilatie gemaakt. Daar

0: worden ook de bewegingen opgemaakt. En dat is vaak ook met de designer van, doe hier maar drie maakjes bij of drie maakjes afweken. Want dan loopt het beter, dan kan ik wat meer doen. Dus dat blijft vaak schakelen.
1: Maar ja, ik zag bijvoorbeeld ook, stel voor, je moet op een bepaald moment knielen. Hè, dat zie ik.
0: Ja.
1: Maar iemand met een dwarsfluit knielt makkelijker dan iemand met een tuba op zijn hoofd.
0: Ja, dat is ook wel zo. Weet je. Dus een sousafoon is wel wat zwaarder, weet je. Dus, maar uiteindelijk, ze doen het toen wel. Weet je. Dus we proberen het uit, lukt het wel. Hè. Kijk, lukt het niet, dan skip je dat. Maar dat is goed gelukt.
1: Ja, en dan nog één mooi stuk dat iemand helemaal apart staat met zo'n... ik noem het even een trompet, maar dat was het vast niet.
0: Een bariton.
1: Een bariton.
0: Ja, dus met de solo.
1: Ja,
0: maar ik zeg wel eerlijk, hij was eigenlijk de eerste die gewoon 20.000 man in zijn stadion compleet stil kreeg.
1: Kijk.
0: Want je hoorde geroezemoes en hij zette zijn solo in en vat ik. En de stadion was dood en doodstil.
1: Oh.
0: Ook dat is alweer een kippenvel moment.
1: Ja, voor de man, was een man, hè, geloof ik.
0: Ja,
1: zeer zeker, denk ik ook. Hè?
0: Ja, Nieuws heeft het echt perfect gedaan. Ook in de zure verslagen kwam het naar voren dat de solo ontzettend goed was gespeeld. En dat is voor hem ook leuk om te horen. En het ging gewoon goed.
1: Ja. Nou, hebben jullie dit heel vaak geoefend? Je hebt die generale repetitie gedaan. Je hebt het op die vrijdagavond gedaan. En die zondag uiteraard. Is het nu klaar of kun je dat nog een keer gebruiken?
0: De show gaat gewoon nog een jaar door. Dus,
1: kun je dat op een of andere taptoe ook ten tonele brengen?
0: We gaan gewoon met deze show nog een jaar door op allerlei taptoes. Zeker. En, we gooien het niet zomaar in de prullenbak.
1: Mits het niet op een klein dorpsplein is, maar op een groot veld, dan gaat het wel.
0: Al is het op een dorpsplein, dan doet het gewoon improviseren. Weet je? Dan is gewoon, we kijken naar de ruimte. En de ruimte die hebben is de ruimte. En daar draai je gewoon onze show op. Nou, dan is maar even pasmarkeren of een klein beetje inschuiven. Dus dat moet best kunnen.
1: Ja.
0: Maar voorlopig gaan we zeker tot eind 27 met deze show door.
1: Ja, en over 4 jaar nog een keer?
0: Ja, wie weet dus.
1: Ben je dan automatisch geplaatst? Hoe gaat dat?
0: Er wordt wel geselecteerd. Je
1: tegen
0: schrijft
1: die
0: je
1: tijd?
0: In. Ja, maar feitelijk, orkest die gewoon compleet nieuw zijn. Gaat de organisatie toch kijken van wat is voor een vereniging? Wat heb je ooit in het verleden gedaan? Heb je aan concoursen meegedaan?
1: Op welk niveau zit je een beetje?
0: Ja, je moet echt op het niveau zitten. Want er wordt ook orkesten gewoon geweigerd. Omdat ze gewoon niet aan het niveau zitten.
1: Ja.
0: In die zin gaan ze dan of naar de eerste of naar de tweede divisie toe. Dus je wordt nooit 100% geweigerd. Maar er zit wel een selectie aan vast. Dat klopt.
1: Ja. Hebben jullie altijd in deze categorie meegedaan?
0: Ja, vanaf het begin af aan. Vanaf sinds 1970 dat we begonnen zijn. Dus zitten we altijd in de allerhoogste categorie.
1: Ja.
0: Is een,
1: En jullie hebben nooit meegedaan, want er is ook nog een soort mars of zo, denk ik, hè, dat ze alleen maar lopen en door elkaar heen lopen.
0: Ja, dus je hebt ook vroeger de mars gehad. Daar hebben we inderdaad ook meegedaan. Maar mars en show is op een gegeven moment best wel zwaar.
1: Ja.
0: Twee onderdelen. Maar je hebt nu ook de marsparade erbij gekregen. Dat is een soort, iets wat tussen de mars en show in zit. Dus die doet wel een marsparcours aflopen. Maar dan moet je wel allerlei figuraties uitvoeren.
1: Ja.
0: Waar rechts is van, laten we ons gewoon concentreren op de show.
1: Ja.
0: Dat kost al heel veel tijd en energie.
1: Dus maar als ik al die uitslagen bekeek, dan waren er toch nog aardig wat muziekgezelschappen die in meerdere dingen meededen.
0: Klopt, dus er zijn genoeg, zoals een DVS uit Katwijk, een KNG uit Leiden, die deden zo mee op de mars als op de show. En die hebben daarvoor gekozen. Wij hebben gewoon gekozen voor alleen de show.
1: Maar dat is nog zwaarder, want dan moet je meerdere dingen instuderen.
0: Dan moet ik inderdaad en de mars instuderen en de show instuderen.
1: En het niet op elkaar halen.
0: Ja, het is...
1: Want dan krijgen we hele rare dingen.
0: Ja, dus, maar het was ook gewoon, voor hun was het ook ontzettend mooi. Hè. Ik zeg eerlijk, dus, ik heb KNG gezien en dat zag er ook gewoon
1: strak uit. Kunst en genoeg of zoiets.
0: Ja, kunst en genoeg uit Leiden, klopt.
1: Ja,
0: de vriendschap sterk uit.
1: Hebben jullie er wat aan overhouden? Krijg je dan een mooie oorkonde mee of een beker mee?
0: We krijgen inderdaad een oorkonde mee. En dan krijgen we nog een prijzengeld mee. Want we hebben een check meegekregen.
1: Prijzengeld? Oh.
0: Ja, dat is sinds 4 jaar geleden echt nieuw. Hè. Dan kun je gewoon, dan zijn de sponsoren en dan kun je gewoon een geldprijs nog winnen.
1: Oh, nou, dan kan de kas wel gebruiken natuurlijk.
0: De pennenmeester was er zeker blij mee. Dus,
1: en krijg je dan nog meer als je hoog eindigt? Of is het allemaal meedoen is een bepaald
0: bedrag? Nee, dus als je eerst wordt, krijg je een bedrag. En dat schaalt een beetje af naar beneden natuurlijk. Dat begint volgens mij bij €10.000. En dat gaat schaalt af naar €500.
1: Oh, kijk.
0: Dus, het was gewoon een saamhorigheid daar op het hele veld.
1: Maar ja, jullie maken zelf ook aardig wat onkosten. Je moet een bus huren, je moet ergens slapen, eten, noem maar op.
0: Dus, daar houden we rekening mee. Dus dat plannen en begroten we. Dus,
1: het spaarpotje is nu geopend voor over 4 jaar.
0: Over 4 jaar, de spaarpot is over. Dus als je nog geld over hebt, dan mag je doneren.
1: Ja, als we nog vanuit geld kwijt worden. Dan,
0: Wie weet, dus wij kunnen het gebruiken.
1: Ja, hartstikke goed.
0: Want het was gewoon echt een fantastisch weekend.
1: Okay. Dus, zijn jullie nog te zien in Schiedam binnenkort?
0: Voor op het moment nu niet. We hebben nu al een vakantie. Dus,
1: ja, iedereen moet
0: iedereen
1: uitrusten.
0: Is weg. Dus uitrusten. Lang voor bereidingstijd geweest. En september of wat nou ook gaan we weer van start. Nou, eind augustus gaan we volgen over. Dan hebben we de bloemenkoor zo. Dat is ons eerste optreden na de vakantie. En ja, we zijn ook nog wel ongetwijfeld in Schiedam te zien. Ik weet even de agenda niet uit mijn hoofd. Maar ja, ik denk dat in september is wel ons derde orkest. Rijmoment 3. Die bestaat 30 jaar. En die geven dan een jubileumconcert.
1: Ja. Dus, maar die gaan niet lopen. Die zitten lekker.
0: Die zitten gewoon. Dus die spelen heel goed. En daar mensen kunnen gewoon op de website kijken waar het is. En waar de kaarten verkrijgbaar zijn.
1: Oké. Okay. Edwin, dank.
0: Graag gedaan.
1: Ik ben blij te horen dat jullie het A goed gedaan hebben en B zeker het naar je zin gehad hebben. Want dat is
0: ook absoluut, belangrijk.
1: Goed, tot de volgende keer en bedankt en een fijne vakantie.
0: Ja, van hetzelfde. Dankjewel.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De vijf Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Twee op zaterdag.

Welkom in het tweede uur van 2 op zaterdag. En nu worden de Amazing Stroopwafels en we gaan naar Frankrijk. En ja, Roelof is al in de stemming van vakantie. Dus we gaan wat gaan we doen in het tweede uur? We gaan zo dadelijk bellen met Jouke Jan Middendorp van Vlaardingen Partners over de agenda van augustus. En we hebben Cheyenne Slagmolen van Minters Vlaardingen over de zomerse activiteiten. Daar mag Paulus zich op stuk bijten.

0: Aan de telefoon hebben we Jan, Jouke Jan Middendorp van Vlaardingen Partners. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan het hebben over de agenda van augustus. En die heb ik hier ook voor me staan op het scherm, dus ik kom met je meekijken.
1: Kijk, dat is alles goed.
0: Ja. Ik denk dat je ergens buiten staat.
1: Ja, ik loop net even buiten. Maar ik ga een rustig plekje opzoeken.
0: Ja, dat geeft niet. Het is goed weer buiten, dus geen probleem.
1: Ja, het is heerlijk.
0: Ja. En vandaag is het zeker goed. Morgen dan is het wat minder. En dan wordt het wat warmer, heb ik begrepen. Dus...
1: Ja, maar ja, goed hè. We mogen niet klagen, toch?
0: Nee, zeker niet. Als ik naar de agenda kijk, dan begin ik op zaterdag... zaterdagconcert op 1 augustus in de Grote Kerk.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, we hebben nog een aantal van dat soort concerten in de Grote Kerk. Want zoals de meesten wel weten, gaat die de verbouwing in. Dus die zijn gratis te bezoeken. Dus als je van de Grote Kerk houdt of van klassieke muziek, dan moet je daar zeker naartoe.
0: En als die verbouwd is, gaan er dan alweer concerten komen? Want er komt de bibliotheek in, heb ik begrepen.
1: Klopt inderdaad. Nee, dat gaat nog wel door in andere vorm. Maar ze gaan wel proberen om dat nog stand te houden. Dus niet zoals het nu is, maar in andere vorm.
0: Dan zie ik als volgende de Vreemde Vogel, maar die zie ik een aantal dagen terugkomen met zomeractiviteiten. Dus,
1: Ja, klopt. Ja, we zitten vol in de zomervakantie. Dus daar is elke dag wat te doen bij de Vreemde Vogel. Voor kleine kinderen, voor wat grotere kinderen. Knutselactiviteiten, je kan er piggy stoken. Een voorstelling. Elke dag is er wel wat te beleven.
0: Dan zie ik 4 augustus, dan kan je graffiti workshops in Weiland Holy, dat is in het Holy Park.
1: Ja, dat is ook voor de wat jongere kinderen. Daar zijn ook allemaal verschillende activiteiten voor. En daar is ook elke dag wel wat te doen. Er is ook genoeg te beleven. En dat is allemaal, daar moet je wel voor aanmelden. Maar ja, vast wel iets tussen zitten.
0: Ja, want het is naast de stadsboerderij.
1: Klopt.
0: Dan kunnen we nog zomeravondwandelingen doen in de Broekpolder op 5 augustus.
1: Ja, die zijn ook altijd heel erg geliefd. Lekker een avondwandeling door de Broekpolder samen met een gids van de Broekpolder. Dus dan lopen met een groepje gezellig. En dan krijg je van alles te horen over wat er leeft en doet. Speelt.
0: Ja, want ze zijn natuurlijk ook een beetje aan het verbouwen, hoef ik het niet noemen, maar aan het veranderen.
1: Ja, saneren.
0: Ja. Dan als je van suppen houdt, dan kan je op 5 augustus ook nog naar Vlietzicht.
1: Klopt. Ja, ook leuk. Ja, als je van watersport houdt, dan is dat een perfect uitje.
0: Dan 7 augustus het Speeleiland. Ik weet niet waar dat is, maar er is een pleinfest zijn.
1: Ja, ook voor de kleine kids. Dus zomervakantie is er genoeg te doen voor die generatie.
0: En dan het Stadstrand is ook weer actief, zie ik, op 7 augustus. Dat is ook heel populair, heb ik begrepen, want er gaan heel veel mensen heen.
1: Ja, klopt. Ja, ook dat is het laatste jaar, dit jaar helaas. Maar dan moeten we maar extra van gaan genieten. En ook daar is ieder weekend wel muziek, activiteiten. Dus supergezellig.
0: En dan 8 augustus hebben we het zaterdagconcert weer in de Grote Kerk. Nou, daar hebben we het er net ook over gehad. In ieder geval moet je maar even op de website kijken wat er precies uitgevoerd gaat worden, denk ik.
1: Ja. Elke concert is weer anders met andere muziek. Dus.
0: Dan de Smaakmakers Lunch Editie op 11 augustus.
1: Ja, dat klopt. Dus ook voor de jonge kids is in de Food and Innovation Academy. Dat zit in Vlaardingen ook. En daar wordt van alles en nog wat is dat. Kan je daar smaken en proeven. En hartstikke leuk.
0: Ja. Dan kan je bloempotten schilderen in de buurtkamer van VOP.
1: Ja. Ja, ook voor de kleine kids. Er is heel veel te doen voor de jonge kinderen.
0: Ja, nou, dus je kan je kinderen elke dag wel ergens parkeren. Om het zo te
1: zeker weten.
0: Sport- en spelavonden bij Sportclub Twist, is dat
1: lekker? Ja, dat is de korfbalvereniging. En daar die hebben drie avonden in augustus dat je daar langs kan komen voor het sportfestival.
0: Dan hebben we nog een waterfestijn in het Kindervallei Holy. Maar...
1: Ja, ook weer voor de kleine kinderen.
0: Ja. Dan de Flying Suitcase in het Oranjepark. Dat is natuurlijk al de voorbode van het zomerterras, denk ik.
1: Ja, ja, dat is een van de acts op het zomerterras. Het zomerterras is natuurlijk weer drie weekenden lang in augustus. Ons allemaal wel bekend wat voor leuke festijn dat is. En de Flying Suitcases is dan een van de kunstactiviteiten, performance op het zomerterras. Dus ik zeg zeker een aanrader om dat te gaan.
0: Ja, er zijn nog een aantal activiteiten op het zomerterras. Dat moeten mensen maar even op de website zien. Ik weet wel dat de laatste dagen zijn er bijzondere dingen, spieken. Maar daar moet je kaarten verkopen en die zijn volgens mij allemaal al uitverkocht, als ik het goed begrepen heb.
1: Nou, er zijn nog kaarten te koop. Dat is voor Vulkaan Live en voor Disco Terras. Dus ieder jaar weer natuurlijk een groot feest. Maar dat is wel de betaalde avonden. Maar die gaan altijd best wel hard. Dus ik zou zeggen, zeker snel naar de website om die kaartjes in te kopen.
0: Nou ja, ik ben met vakantie, dus je moet hem even bij laten gaan.
1: Nou ja, volgend jaar misschien.
0: Nou, meestal om die tijd ben ik weg, dus vandaar. Ja, rondje melk met de fluisterboot. Andante.
1: Ja. Ja, dat is toch ook wel weer een leuk uitje voor de mensen die daarvan houden. Dus ook absoluut een aanrader om een keer aan mee te varen om dat te ontdekken.
0: En moet je daarvoor inschrijven voor je fluisterboot of kan je er zo heen gaan? Want hij start volgens mij bij de Polderpoort.
1: Ja, klopt. Nee, het is wel, wel verstandig om van tevoren eventjes een kaartje te kopen. Volgens mij zijn er ook wel mogelijkheden om daar op te stappen en daar een kaartje aan te schaffen. Maar ja, voor je het weet is het uitverkocht. Maar dus zeker van tevoren even aanmelden.
0: En dan is er op de 16e een open golfdag op de golfbaan Schinkelshoek. Dat is voor de liefhebbers natuurlijk, maar het is best wel leuk om... krijg je denk waarschijnlijk ook een beetje hoe je moet leren golfen.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Maak kennis met golf. Ja, mocht je dat nog niet zo goed weten, maar een keer willen proberen... dan is dat zeker een dag om naartoe te gaan. Je kan daar samen met vrienden of alleen gewoon even langs gaan... en kijken of dat iets voor je is.
0: Ja. Schilder jij je eigen stad in de binnenstad van Vlaardingen? Dan moet je natuurlijk wel een beetje vaardigheid hebben in schilderen, denk ik. Of moet je een deur schilderen, maar dat lijkt me niet.
1: Nee. Het is op doek. Maar het is vooral je eigen beleving waar je zelf prachtig vindt om te schilderen natuurlijk. En dat is eigenlijk de voorbode voor Festival Onder de Linden. Dat is in september.
0: Ja. Dat is om de Grote Kerk heen, volgens mij.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Dan hebben we Weiland. Holy heeft weer een zomerdriedaagse. Daar moet je natuurlijk ook van tevoren denk ik aanmelden.
1: Ja, dat is ook voor de kids. En dat is drie dagen lang in al gezelligheid. Dus hartstikke leuk voor die jonge kinderen.
0: De waterfestijn in de Westwijk. Nou, dat zal ook wel voor de kids zijn, denk ik.
1: Absoluut.
0: Dan de water. We kunnen nog suppen in Vlietzicht op de 19e.
1: Ja.
0: Dan hebben we de wilde watersport in info.waterpoort op woensdag.
1: Ja, ja, dat is vanuit de waterpoort. De Polderpoort is daar de wilde watersport woensdagen. Een aantal woensdagen in augustus kan je daar naartoe om verschillende soorten sporten te doen. Suppen, je kan er gewoon zwemmen. Er wordt van alles eigenlijk het water in gegooid om lekker mee te gaan spelen. Dus ook voornamelijk voor de jonge kids.
0: En dan zie ik op 22 augustus Idol Track met Megan Moitel en Bobun en Kokaya in de Kroepboekfabriek.
1: Ja, dat klinkt allemaal best wel heftig. Maar dat is in de Kroepboekfabriek. Het is een pop-evenement. Een J-pop heet het. Dat komt uit Japan. En voor de liefhebbers is dat zeker iets om naartoe te gaan in de Kroepenfabriek. Dus ja, mocht je daar van houden, van middelvol Japanse dansjes en lichtsticks en noem maar op, dan is dat zeker iets om te beleven.
0: Dan de pasta-editie van de Smaakmakers in de Food Invitation Academy.
1: Ja, ja, dat is net zoals die vorige ook weer ook voor de jonge kinderen om daar een pasta te maken.
0: Ja, en dan is er de musical vierdaagse van 6 tot 12 jaar in de Stadsgehoorzaal. Dat is een theaterervaring wat je doet. Dus,
1: ja.
0: Dan kunnen ze op de website van de Stadsgehoorzaal het een en ander van terugvinden, mag ik aannemen.
1: Zeker, ja.
0: Nou, en dan eens even kijken wat we nog... Want we hebben natuurlijk wat meestal voorbij zien komen. De superhero runs bij Sportclub Victoria, zie ik.
1: Ja, dat is een hardloopwedstrijd met verschillende afstanden. Dus mocht je zo sportief zijn om daar aan mee te doen... dan moet je best snel zijn, want het gaat altijd best wel hard met de kaartjes. Dus,
0: 29 augustus is dat, ja. En dan is er ook op 29 augustus een rondje zoet en zout.
1: Klopt. Ja, en uit mijn hoofd is die al verkocht. Is die al uitverkocht.
0: Ja,
1: maar ja, wellicht dat er nog misschien een kaartje vrijkomt. Dus, maar ook zeker een aanrader om een keer mee te doen. Dus dat is van Vlaardingen naar Maassluis en Midden-Delfland. En dan kom je weer terug. Een rondje zoet en zout.
0: En dan gratis soep maken en eten in de tuin Holy van de Stadslandbouw van Ruitenburg. Dat is tegenover de Allard van Heemstede.
1: Ja.
0: Op de 29.
1: Ook de 29, zeg. Ja, er is weer veel te doen dat weekend.
0: Ja, en dan sluiten we af met het zomerpark. Of zomerterras in het Oranjepark. En dan gaan we naar september. Maar zover is het nog niet.
1: Nee, nog heel even niet. We moeten heel even nog genieten van de zomer.
0: We hopen dat het weer ook een beetje meewerkt voor het een en ander wat buiten gebeurt. Want het is zondags gaan regenen.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd wel... dat is allemaal maar de vraag, maar we hopen het wel.
0: Nou, in ieder geval, ik denk dat we de agenda wel een beetje doorgeworsteld hebben. Nou, in ieder geval, bedankt voor je bijdrage.
1: Absoluut, dankjewel.
0: En nou, we spreken elkaar in eind augustus wel weer.
1: Ja, super.
0: Oké.
1: Toppie.

0: Ik ben blij dat je hier bent. Nou, dat is prachtig. Want het komt mooi uit, want ik ga even praten met Shane Slagmolen. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: U bent van Minters uit Vlaardingen.
1: Ja, dat klopt. Jongerenwerk van Minters.
0: Ah, ja, ik dacht altijd Minters. Dat gaat over mantelzorgers en dat soort dingen. Maar blijkbaar doen jullie veel meer, hè?
1: Nou, dat klopt onder andere wel. We hebben inderdaad mantelzorg, maar ook jongerenwerk en opbouwwerk. Dus er zijn verschillende afdelingen binnen Minters.
0: Ja, over opbouwwerk gesproken, zomerse activiteiten. Gisteren al begonnen, hè, met Lego.
1: Nou, inderdaad, ja. De afgelopen week is voorbij. Dat was de eerste week van de zomervakantie. En gisteren hebben we daarbij een mooie afsluiting gehad van de week met Lego Masters.
0: Oh, wat hield dat in? Een heleboel bakken met Lego en bouwen maar?
1: Nou, zo kan je het wel een beetje zien. En dit was dan de teameditie, dus dan kon je het met z'n tweeën doen. En dan bouw je eigenlijk iets moois uit de stad van Vlaardingen. En dan kon je een prijs mee winnen.
0: Oh, wat leuk. En wat werd er wel gebouwd? De toren in het park of de kerk?
1: Ik weet, de visbank, inderdaad. De visbank van Vlaardingen, welbekende visbank, die is nagebouwd. En ja, dat was ook gelijk de winnende, de winnende Lego.
0: Ja. Hoe kan ik het zo raden? En wat krijgt de winnaar? Een mooie doos Lego?
1: Ja, er is een mooi cadeaubon uitgegaan naar de winnaar.
0: Oh, kijk. En was het een beetje gezellig? Was het druk?
1: Het is hartstikke druk en dat was wel heel erg leuk. Je kon voor deze activiteit kon je aanmelden in een team. En dan is er ook wel een maximaal aantal. Bij sommige activiteiten wel en bij heel veel activiteiten ook niet.
0: Oh, en moesten jullie vandaag alles weer afbreken tot kleine stukjes?
1: Nou, inderdaad. Dan moesten we alles afbreken en weer netjes sorteren op kleur. Oh. Maar dat mag de pret niet drukken.
0: En hoe komt zo'n organisatie aan een heleboel Lego-blokjes?
1: Creatief zijn. Creatief zijn in de mensen in je netwerk. Ook een beetje marktplaats. En vooral in de eigen wijken kennissen. Om gewoon een oproepje te doen op Facebook. Goh, doe je Lego weg. Dan willen wij dat graag hebben.
0: Oh, en dat kunnen jullie bewaren tot de volgende keer?
1: Zeker.
0: Hartstikke goed. En hoe ging het dan? Kwamen er dan jongens en meisjes bij elkaar en zeggen: heb jij van mij een blauw zeshoekje of zo?
1: Nee, er staan allemaal bakken. Bij deze activiteit hebben we allemaal bakken op kleur gesorteerd. En dan konden ze gewoon zelf kiezen wat ze gingen bouwen en welke kleur ze ook nodig hebben.
0: Hartstikke goed. Nou, dat was in ieder geval een goede start in de eerste week dan.
1: Absoluut, ja.
0: En maandag gaan we voetballen, begrijp ik?
1: Maandag hebben we een pleintjesvoetbal. We gaan maandag ook bakken. Gaan we hartstikke lekkere dingen bakken. En zo staat het programma natuurlijk vol met een picknickmiddag, padellen, varen. Er zijn er hartstikke veel dingen 6 weken lang om te doen.
0: 6 weken lang, dus precies de lagere schoolvakantie, zeg maar.
1: Ja, 6 weken lang, elke dag.
0: Oh, dat vergt nogal wat begeleiding ook. Gaat dat, hebben jullie
1: dat
0: geen mensen op? Hebben jullie geen mensen die op vakantie gaan? Hebben jullie dat allemaal onder controle?
1: Ja, wij hebben dat allemaal onder controle, gelukkig wel. En we gaan natuurlijk ook op vakantie, dat zit er ook tussen. Maar wij verzorgen met een team van 13 een heel mooi programma voor 6 weken lang. Waardoor we dit allemaal kunnen waarmaken, elke vakantie weer opnieuw.
0: Oh, hartstikke mooi zeg. Zijn er dingen bij waar je op in moet schrijven, omdat het anders vol zit of zo?
1: Nou, bijvoorbeeld het bakken, dat is wel een activiteit waar je voor moet inschrijven. Maar de pleintjesvoetbal of picknickmiddag of sport en spel, dat doe ik allemaal niet.
0: Dus dan kun je gewoon even kijken op je website waarschijnlijk en dan daar naartoe gaan.
1: Op onze website vind je alle informatie bij de agenda en er staat ook precies bij welke leeftijden het zijn, wat de locatie is, wat de tijd is en of je moet aanmelden of niet.
0: Nou, kortom, het is helemaal goed geregeld. Wat ga je zelf doen overal naartoe?
1: Nou, een beetje wel. Maandag ben ik zelf bij het bakken. Dinsdag ga ik creatief picknicken. En woensdag gaan we padellen en waterfietsen. Daar ben ik zelf bij. Dat is mijn aankomende week.
0: Ja, nou kan ik wel picknicken, dat lijkt me niet zo moeilijk. Maar hoe doe je creatief picknicken? Moet je dan broodje in de lucht gooien en dan op zien te vangen of zo?
1: Nou, het is een mogelijkheid om dat natuurlijk te doen. Maar niet helemaal de bedoeling. We nemen dan iets mee, iets creatiefs mee. Dus kleine schilderijtjes of een diamond painting. Iets wat je zelf leuk vindt. Cozy coloring vanuit huis. Wij nemen ook wat dingetjes mee. En dan doen we eigenlijk een beetje knutselen. Een beetje gezellig onder het mom van een broodje en een picknickmiddag.
0: Oh, dat je onder het eten toch wat te doen hebt.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Nou, het wordt aanstaande week lekker weer. Dus het zal allemaal goed komen.
1: helemaal voor de activiteit op het water is dat wel heerlijk, ja.
0: Lekker hoor. Nou, veel plezier in Sienne. En ik hoop dat er veel kinderen op afkomen. Want het zijn toch vaak kinderen die niet op vakantie kunnen. En dan hebben ze toch een leuke activiteit, nietwaar?
1: Dat klopt. En we gunnen zo ieder kind van Vlaringen een mooi verhaal aan het eind van de vakantie.
0: Oké. Geniet ervan, samen met de kinderen.
1: Hartelijk dank. Fijne dag.
0: Dag hoort. Doei.

UB40 en Red Wine en treden binnenkort weer op in Nederland. Ik weet even niet waar, maar ik heb wel gezien dat het binnenkort wel ergens is. Ik denk na de zomer. Op 29 juli in 1008, een jaar geleden, dat de Slag van Vlaardingen plaatsvond. De slag en de aanleiding waren minder feestelijk, maar erg belangrijk voor de toekomst van Vlaardingen en Nederland. Ook dit jaar organiseren de stadsgidsen daarom een speciale stadswandeling op zondag 26 juli... die in het teken staat van de Slag van Vlaardingen. De stadswandeling is bedacht in samenwerking met de afdeling archeologie van de gemeente Vlaardingen en voert onder andere langs de vermoedelijke slagveld en de plek waar de burcht Dirk III had moeten gestaan hebben. De wandeling start om 14:00 bij de ingang van Museum Vlaardingen aan de Westhavenkade 54... Kosten van de wandeling €3 per persoon te voldoen bij de gids. Deelnemers met een geldige Rotterdam-pas of een vrijwilligerspas krijgen 50% korting. Reserveren niet verplicht, maar wel gewenst. En dat via stvld.nl/agenda.

0: Carlos, man. You making that guitar.
1: Ja, ik kan u nog even mededelen dat gisteren was er een heugelijke dag in Schiedam, want de bibliotheek ging weer open, want er was brand geweest op het herentoilet en dat had zoveel roetschade gegeven dat er 30.000 boeken aan de zijkant en aan de voorkant en aan de achterkant.
2: Dan moesten ze allemaal schoonmaken met een doekje.
1: Ja, allemaal een doekje van papier was weer een ander doekje als van de kaft. Maar goed, het is allemaal gebeurd. En gisteren werden de flyers uitgedeeld op de markt dat je naar de bibliotheek kon komen. Hadden ze een mooie ballonboog gemaakt. Als je naar binnen kwam, werd er muziek gemaakt. Je kreeg een klein gebakje. Dus het was eigenlijk feest. En heel de bibliotheek is weer open. Behalve het herentoilet, want dat zijn ze nog een beetje aan het opknappen.
2: Maar heb jij een gebakje genomen daar?
1: Nee, ik ben niet geweest. Ik heb het alleen gehoord.
2: Oh,
1: want er staat te boeken als iemand die overal op afgaat. Dus laat ik deze keer gezegd hebben.
2: Dat bij wat ik denk, jij gaat voor dat gebakje.
1: Nee. Maar wel fijn dat hij weer open is. Ze waren allemaal heel blij. En zeker in deze vakantietijd dat mensen waarschijnlijk heel veel boeken gaan lenen om mee te nemen op vakantie. Maar hij is dus weer open, behalve het herentoilet. Je kunt wel naar een toilet, maar dat hebben ze even anders geregeld. Dus feest in de bibliotheek aan de Lange Arend.

0: Ja, dan moeten we Imcamarina onderbreken. Dat is toch niet helemaal de bedoeling volgens
1: Speciaal
0: mij.
1: Speciaal voor het WK voetbal, hè? FIFA en Spanje.
0: Ja.
1: Wat hebben we vandaag allemaal gedaan? Of wat heeft u gemist? Hoe je het noemen wil? Aardig wat. We zijn begonnen met natuurlijk onze weerman Marco Sigaar. Dus die het een en ander vertelt over het mooie weer wat er aan zit te komen.
0: En de aardbeien.
1: En de aardbeien die het een beetje laten afweten. Maar goed, alles kan nog recht komen. We hebben gesproken met Edwin Poot over de Rijnmond Band die vorige week gespeeld hebben op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. In de tweede uur hebben we gesproken met Jouke Jan Middendorp over Vlaardingen Partners. Alles wat er de komende maand te gebeuren valt in Vlaardingen. En dat hebben we ook gedaan met Sirene Slagmolen van de Minters uit Vlaardingen over alle activiteiten die hier de komende 5 weken, want deze week was al geweest, allemaal te zien en te horen en te doen zijn voor kinderen in Vlaardingen.
0: Ja, en dan hadden we nog een paar berichtjes zo tussendoor. En de muziekkeuze van Roelof Hartlief.
1: Ja, en daaruit blijkt dat hij lekker met vakantie gaat. Want gunnen wij hem van harte, dus wij zeggen hem fijne vakantie toe. En dat doen we ook aan Patrick, maar die gaat nog één keer even vlammen dadelijk.
0: Hij gaat helemaal los.
1: Tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring. Maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon. Een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien. Ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Ethisch lunch.
3: Patrick de Boer.
4: Dit is 2.
5: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek, hartelijk welkom bij de Ethisch Lunch. Ja, de collega's van het programma ervoor hebben het al gezegd. Het is de laatste voor de zomerstop. Ga even een paar weken wat anders doen. En dan meld ik mij weer op zaterdag 29 augustus. Maar nu gaan we nog lekker tot 1 uur vanmiddag een mooie selectie draaien van liedjes uit de jaren 80. En we begonnen met Showing Out Get Fresh at the Weekend van Mel & Kim uit 1986. Nummer 1 die werd geproduceerd door het legendarische producers trio Stock, Aitken & Waterman. En de dames gaven er meteen een indrukwekkend visitekaartje mee af. Maar het succes voor de zussen was helaas van korte duur. Mel Appleby zou in 1990 overlijden aan de gevolgen van kanker, slechts 21 jaar jong. En dat betekende ook het einde van Mel & Kim. Kim Appleby had daarna nog een aantal solo-hits, maar verdween ook langzaam maar zeker van de muzikale radar. Maar het was een indrukwekkende verschijning, hoor. En wat waren het ook leuke liedjes van Mel & Kim. En gelukkig is er dan ook dit programma om die herinnering nog eens terug te roepen. Tot 1 uur vanmiddag dus muziek uit de jaren 80. Met nu een nummer van een debuutalbum. En hoewel het nu een echte klassieker is, was meneer destijds in 1989 nog niet zo van onder de indruk, om je een indruk daarvan te geven. In ons land kwam de single tot nummer 23 in de Nederlandse top 40 en nummer 26 in de nationale hitparade top 100. Dat is wel een hit, maar om nou te zeggen een grote hit, nou nee, niet direct. In Amerika kwam het zelfs niet verder dan nummer 89 in de Billboard Hot 100. Maar het is ondertussen wel een nummer dat in de top 2000 in bijna alle edities heeft gestaan. In de laatste editie stond het ook, stond het genoteerd op nummer 1555. Misschien dat het door de lengte van de single komt, dat zou kunnen. Want we gaan 5 minuten en 42 seconden schoon op de teller genieten van Lenny Kravitz. Met een mooi thema, alsof de jaren 60 weer terugkwamen in 1989. Let Love Rule. Love.

0: Ja, het gaat niet over het grote fruit op de fruitschaal. Maar natuurlijk over het leven in New York. Big Apple van Catchy Goo Goo. Britse band die in 1979 werd opgericht als Art Nouveau. En nadat ze met Christopher Hamill een zanger hadden gevonden met een opvallende haardos. En Hamill die verhusselde een beetje zijn naam en maakte daar limal van. Met de naam van de band veranderd in 1981 in Catchy Goo Goo. En dan komen ze aan die naam, dat is babytaal.
1: Ja, je Catchy Goo Goo, ja, Catchy Goo Goo, ja, joh.
0: Dit nummer over de stad New York was de tweede van de drie hits die ze in Nederland wisten te scoren. Dat was in 1983. Voor Lenny Kravitz, Let Love Rule. Mooi thema. En 1989. En het werd de opmaat voor de grote carrière die Lenny Kravitz zou krijgen vanaf de jaren 90. Tegenwoordig ook niet alleen muzikant, maar ook binnenhuisarchitect. Daar kan je vertellen hoe je je huis een beetje leuk kunt inrichten. Jazeker. Eldra de Barge. Daar gaan we de muziek van laten horen. Zo werd hij geboren op 4 juni 1961. En hij kende zijn eerste succes als lid van de band The Barge. Ten tijde van deze hit was hij inmiddels al solo gegaan. En dit nummer was de titelsong van de film Short Circuit. En het was een groot succes. Hij kwam er in Amerika mee tot nummer 3 in de Billboard Hot 100. Dat was ook de hoogste positie in de Nederlandse top 40. In de nationale hitparade, die andere hitparade, kwam hij mee tot nummer 7. En Eldra de Barge heeft dat dra eraf gelaten. En noemt zich dan El de Barge. En die hit van toen, die ga je nu horen. En de 80's Lunch komt uit 1986. En heeft een belangrijke vraag. Who's Johnny?

muziek uit het land waar veel landgenoten naartoe gaan. Of inmiddels zijn, maar wel goed uitkijken natuurlijk. Want het is allemaal penibel en allemaal gevaarlijk door die bosbranden. Caroline en Cela Watts. 1987, Caroline Loops, zo heet ze voluit. Met een klein hitje in de zomer van 1987, nummer 32 in de Nederlandse top 40. Verschillende bekende figuren komen voorbij in het nummer, die allemaal hun eigen manier hebben om het met het leven om te gaan. En de conclusie is Cela Watts, dus opgevuld met watten. Watten? Oké. Okay. En daarvoor hadden we Who's Johnny? Elder Barge uit 1986. De ethisch lunch die duurt tot 1 uur vanmiddag hier bij de Streekomroep 2. En we gaan naar de ska toe. De single van de LP More Specials. Het gaat over een jonge Britse man die leeft volgens de clichés uit die tijd van begin jaren 80. Waarbij de suburban lifestyle en de Britse drinking culture op de hak worden genomen. Maar achter dat stoere en stereotype gedrag gaat een leeg en betekenisloos bestaan schuil. Ja. Het was voor de fans wel even wennen, want ze waren vrolijke ska-muziek gewend van deze band. En dit was wel een heel ander soort liedje. Het werd in Nederland niet zo gewaardeerd. Bleef steken in de tipparade. En ook in Engeland hadden ze moeite mee, want het werd een wat kleiner hitje voor The Specials. Dat is de band waar ik het over heb. Maar we gaan hem wel laten horen in de ethisch lunch. Deze single uit 1980. Over het stereotype gedrag. En de single heet daarom ook Stereotype.

Het is een van de twee versies van Moordenaar Cassé die in de jaren 80 de hitparades haalde. Deze kwam uit 1980 en is van Leo Sayer. De Britse zanger die op 21 mei 1948 werd geboren als Gerard Sayer. Zijn artiestenvoornaam Leo te danken had aan zijn krullen die associaties zouden opwekken met leeuwen. Natuurlijk. Dit nummer was zijn zesde hit in Nederland. En is een cover, want het werd al in 1960 op plaat gezet. Een postume single van Buddy Holly en de Crickets. Zover gaan we terug. Maar het zou in de jaren 80 nog een keer de hitparade halen in 1982 in de versie van John Lodge. En beide versies, zowel die van John Lodge als deze van Leo Sayer uit 1980, werden hits. En de woorden specials Stereotype uit 1980. Er moesten veel mensen aan wennen. Ik denk ook door die synthesizer, hè, die ook een beetje dat gevoel heeft wat je ook hoort bij Da Da Da van Trio. Dus zo'n synthesizer, hè, zo'n ritmebox. En dat is het leuke ook van de Ethisch Lunch. We gaan alle kanten op en allerlei verschillende soorten muziekjes draaien nu. Want we gaan nu even tot rust komen. Kom even kalm nou. Even rustig. En dat gaan we doen met muziek van een Brits-Amerikaanse saxofonist. Nee, is niet Brits-Amerikaans. 5 juni 1956 werd hij geboren als Kenny Gorlick. Zijn eerste job in de muziek had hij bij het Love Unlimited Orchestra van Barry White. Zo, dat is toch geen doorsnee orkestje, zou ik maar zeggen. Hè? Dat is toch 40 man groot, dat orkest. Dus je kon aardig wat vlieguren maken. Nadat Clive Davis zijn vertolking van Dancing Queen van ABBA had gehoord, tekende hij in 1982 een contract als soloartiest. En met het vierde album Duotones kwam in 1987 dan ook in Nederland de hit voor Kenny Gorlick. Waarbij we de achternaam dan lekker vervangen door zijn eerste letter, dat is de G. En zo kennen we hem als Kenny G. En ik zei het al, we gaan even een rustig momentje creëren in de Ethisch Lunch met Songbirds.

Het was een leuke combi, Afrika Bambaataa en UB40. The Reckless was de gezamenlijke hit in 1988. Afrika Bambaataa, hij overleed 9 april dit jaar. Werd op 17 april 1957 geboren als Lance Taylor. En maakte in 1982 met het nummer Planet Rock een hip-hop classic. Voor dit nummer ging hij samenwerking aan met de Engelse reggae-groep UB40. En dat had hij goed gezien. Want het werd ook in Nederland een grote hit in 1988. Het haalde de top 10. En daarvoor Kenny G en Songbird, zijn hit uit 1987. In de taal die we allemaal verstaan, de instrumentaal. Nou, dan is het inmiddels alweer tijd voor de laatste drie van het programma. Want we zitten al kort voor in is het geweest. En de eerste van die drie komt van de LP Hotter Than July. En is een nummer dat in Nederland niet op single werd uitgebracht. In Amerika een klein hitje, nummer 64 in de Billboard Hot 100. Het werd vooral in Engeland een hit, want daar haalde het nummer 2. Deze van Stevie Wonder. Een prachtig mooi liedje dat je nu gaat horen in de Ethisch Lunch. Lately.

uit 1989. Deze van Swing Out Sister. You On My Mind. Ze hadden de naam van een Amerikaanse musical comedy. Opgerichte toetsenist Andy Cornell en drummer Martin Jackson in 1985. En kort daarna kwam zangeres Corinne Drury erbij. Die is eigenlijk modeontwerpster van beroep. En dit was een single van hun tweede album Kaleidoscope World. Het werd hit nummer 3 in Nederland voor de band. Voor Shaking Stevens, I'll Be Satisfied. Was hit nummer 8 in Nederland voor deze zanger uit Wales, 1982. En daarvoor uit 1980 Stevie Wonder met Lately. Prachtig nummer van de LP Hotter Than July dat in Nederland niet op single werd uitgebracht. Raar. Maar goed, zo is het. Maar kan ik het hier gelukkig nog eens een keer laten horen. En daarmee zit het erop. En de komende weken dan ben ik er niet. Ik ga even wat andere dingen doen. Meld mij weer voor de ethische lunch op zaterdag 29 augustus. Hier op de zender zometeen na 1 uur muziek uit de bibliotheek van 2 tot 6 uur vanavond. Ik wens je daar veel plezier bij. En ook voor de komende periode wens ik je veel plezier. En geheel fris en fruitig zoals gezegd. Meld ik me dan weer op zaterdag 29 augustus voor de ethisch lunch. En komen er weer mooie plaatjes voorbij uit de jaren 80. Een fijne periode. En wat mij betreft graag tot over ongeveer een maandje. Hoi.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Altes met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Altes met het NOS-journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen, zoals antiraketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt, dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële

0: Een hele dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over twee oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Zo, dames en heren, u hoorde het al een klein beetje in de aankondiging. Hoorde ik nou een volksliedje of nog niet?
1: Ja.
0: Ja, soms weet ik het niet. Welke stad was dat?
1: We zijn in Utrecht.
0: Nou.
1: Waar die domme toren staan.
0: Ja, dat is waar. Ja, maar daar gaan we het pas later over hebben.
1: Ja.
0: Maar ik wou toch even meegeven dat ik het gehoord had. Niet wat, maar wel dat ik het gehoord had. Zo, er zijn een paar atjes bij elkaar.
1: Jij ging goed voor de sfeer.
0: Ja, dat zeker wel, ja. Wat gaan we doen? We gaan een openingspraatje doen. Daar ben ik dus nu mee bezig. En u hoorde al Bart Zandstra praten. En mijn naam is Roel Potts. En we gaan het u de aankomende 2 uur meenemen in deze zomerse uitzending. Wat dacht u van dit lekkere nummer? Het is een Cruel Summer van Bananarama. MUZIEK

0: Ik heb zin in de zomer van 1984. Weet jij nog wat daar gebeurde?
1: Nou ja. We hebben zonder stroom gezeten bijvoorbeeld in de zomer. In de nachtelijke uren worden in Nederland 3 noordelijke provincies Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. De oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ernst. In Groningen, Leeuwarden, Enschede, Deventer en Zwolle worden daardoor winkels geplunderd. Geen leuk verhaal eigenlijk, zeg ik ineens te bedenken. Dat laatste niet, daarvoor viel het wel op dat soort dingetjes. Dat doen mensen dan, hè?
0: Ja,
1: gekke mensen zijn raar. Gelukkig zijn wij wel normaal. Het gastland Frankrijk wint in Parijs het EK voetbal door Spanje in de finale met 2-0 te verslaan. Ik weet niet of dat heel leuk nieuws is, maar het was wel. Iedereen en wel heel veel mensen hebben toen de tijd zitten kijken. Ja, daarom. En de Franse wielrenner Laurent Fignon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Ik wou het even meegeven. Dat is toch lekker. Ja, trouwens, we hebben heel veel achter de televisie gezeten toen de tijd.
0: Ik denk dat je liever voor de televisie kan gaan zitten, Ron.
1: Ik heb heel fijn voor de televisie gezeten in die tijd. Van 28 juli tot en met 12 augustus vonden in Los Angeles de Olympische Zomerspeler plaats. Geweldig, want ik kan me nog heel goed herinneren, dat Ducanus stootte zijn kanus. Dat was een schoonspringer, die dook van een hoge afstand. En toen stootte hij zijn hoofd tijdens. Toen las dat hele water onder het bloed. En, wat even moet gezegd worden. 1984 hadden wij in Rotterdam de eerste zomercarnaval.
0: Zo?
1: Ja, tering voor je. Ja, echt wel. Ja, ben je wel eens bij het zomercarnaval geweest, Bart?
0: Ja, ja. Nooit.
1: Ja, nog nooit. Nou, dat is mooi. Dan zijn we daarover duidelijk. We gaan lekkere platen draaien uit 1984. Als u de radio aanstond, dan was heel grote kans dat u voorbij hoorde komen. Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood. Wake Me Up Before You Go Go van Wham! En Two Friends van Mike Oldfield en Mackie Riley.
2: The air attack warning sounds like. This is the sound.

0: Ja, dan gaan we twee plaatjes draaien van Fornan Blans. Maar die hebben eigenlijk maar één hit gehad.
1: Ja.
0: En als je gaat kijken, je gaat googlen.
1: Ja.
0: Dan staan ze altijd One Hit Wonders. Dus daar staan ze bij. Maar ze hebben toch wel meer platen uitgebracht eigenlijk. Alleen ja, het zijn geen hele grote hits geworden. Maar het was toch niet slecht wat ze maakten?
1: Nee.
0: Nee, nee.
1: En daar heb jij het bewijs van.
0: Ja, want ik heb er twee gevonden. Fornan Blans, Spaceman en What's Up.

Ja, dit volgende plaatje, dat is Born to be Alive van Patrick Hernandez. Ik heb dat laatst nog eens een keer teruggezien. Hij is wel heel artistiek bezig met een hoedje en een wandelstok. En, het is geweldig om te zien daar zo. Dat die mensen zichzelf zo serieus namen. Ik hoop dat het echt was. Maar wel een leuke plaat. Speciaal verzoek van Harry Browns.

0: Bart, hoeveel maanden hebben 28 dagen?
1: 1 maand.
0: Hoeveel maanden hebben 28 dagen?
1: 1 maand.
0: En dat is?
1: Februari?
0: Nee, alle maanden. Alle maanden hebben 28. Soms meer zelfs eigenlijk. Oh, ik heb hem weer. Eindelijk. Het heeft even geduurd, maar ik heb hem eindelijk weer. Ja! Dit moet gevierd worden. Let It Be van de Beatles.

0: Ja, iemand schreef mij, ik heb een verzoekje, bam bam. En toen dacht ik, oh wat grappig, André van Duin, Bim. Maar dat heet Bim Bam natuurlijk.
1: Ja, nee.
0: Oh, dit is een hele andere. Op verzoek van Leo Timmers.
1: Een nieuwe.
0: Bam Bam, Camila Cabello en Ed Sheeran. Such a hated

0: Ja, we hadden vorige keer hadden we al een nummertje wat hoog stond. En dat had te maken met het Eurovisie Songfestival, hè?
1: Ja.
0: S10. Wat niet echt een zomerhit is.
1: Nee, klopt.
0: Maar wel een zomerhit is, zeg maar.
1: Ja.
0: Geen zomers gevoel geeft. En met de volgende plaat eigenlijk ook. Die is trouwens, die heeft het niet helemaal gehaald zelfs.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee.
0: Europapa van Joost Lekkerman. Ja, nou ja, was wel een grappig ventje.

0: Zo Bart, waar staan we?
1: We staan ergens weer lekker op een parkeerplaats. Je ziet daar een picknickbankje.
0: Ja, gaan we daar zitten?
1: Dan gaan we even lekker zitten. Dan doen we even een, pak ik even mijn thermoflesje erbij. Doen we even een kopje thee of ook een... En dan gaan we daarna weer het tweede uurtje in.
0: Oh, kopje thee. Dan heb ik er een kopstootje bij. Een jenevertje.
1: Ja.
0: Ja, het is geen combinatie, maar ik neem die van jou. Dus
1: kijk, en gelukkig is, we hebben nog een uur. Dus na dat uur is dat wel weer uitgewerkt. Kan jij gewoon de naam ons weer terug naar huis rijden?
0: Ja, dat wel. Maar ik weet niet of ik het tweede uur heel helder lult. Maar dat zien we dan dadelijk al. Dus, nou, mensen, tot zo. Tot zo.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8 die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn.

0: over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Zo, hartelijk welkom. En hij is ook lekker gevallen, dat kopstootje. Echt waar?
1: Ja, hè?
0: Ja. Nou ja. Ik ben nu een... Ik zou zo in Schiedam kunnen gaan wonen. Ik voel me een jeneverneus. Lekker, joh. Wat gaan we doen? En trouwens, een kopstootje. Er zat natuurlijk ook een biertje bij. Anders heet het geen kopstootje. Dat is wel... Een kopstootje is een flesje, of is een biertje met een jenevertje.
2: Je loopt nou al raar te lullen.
0: Nee, het is echt waar. Jij zit aan de heldere thee. Daar kan ik niks doen met je groene rotterkop. Groene thee, zeg maar. Ik krijg benauwd voor groene thee, trouwens. Maar dit terzijde. Goed. It's My Life, Dr. Alban. Daar gaan we mee verder.

0: Ja, en het volgende plaatje. Nou, smeren maar in jou, hoor. Want met dit plaatje gaat de zon nog extra schijnen. Summertime, DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince of Bel-Air.
1: Drums, please!

0: Utrecht, hè? Daar horen we al in het eerste.
1: Daar zijn we al, hè?
0: Ja, daar zijn we al, ja. En we hebben, ik heb een paar artiesten en daar moet ik van ook nog wel wat uitbijleggen bij sommige dingen. Want de een is heel duidelijk, hè? Henk Westbroek, zanger van het Goede Doel, bekend van Utrechts figuur, radio, horeca. Maar hij komt eigenlijk uit Zuilen, dat moet ik er even bij zeggen. En natuurlijk Tineke Schouten. Nou, daar hoef ik niks over uit te leggen. Maar had ik ook uitgekozen Ramses Shaffy. Eigenlijk hoort hij in Frankrijk, want daar is hij geboren, in Parijs.
1: Ja.
0: Nou, eigenlijk in een voorstadje, Nouvelle-sur-Seine. Daar is hij geboren. En wist je dat het koosnaapje van Ramses Shaffy was? Didi. Hij is geboren als de zoon van een Egyptische consult. Ja, en een Poolse gravin. Hoppa. Maar die was ook weer van Russische afkomst. Het is een beetje een ingewikkeld dingetje, ja. De eerste 7 jaren van zijn leven bracht hij door in Caen bij zijn moeder. En toen deze tuberculose kreeg, kwam Shaffy via een tante in Utrecht terecht. Nou, daarom heb ik hem in Utrecht geplaatst, hè. En in een kinderthuis in Zeist. En later weer in een Leids pleeggezin van Roos en Herman Snelle. En dat is, daar is hij eigenlijk tussen 1940 en 1952 is hij opgegroeid als Didi Snellen. Het afscheid van zijn moeder is een ingrijpend moment in zijn leven geweest. Getuigen het liedje bijvoorbeeld De Trein naar het Noorden. Maar die gaan we niet draaien. We draaien dadelijk van hem Laat Me. Maar daarvoor hebben we Henk Westbroek met Zelfs Je Naam Is Mooi. En we eindigen met, of eindigen, dat was de Haagse eigenlijk. Tineke Schouten met Leni uit de Takkenstraat.
1: Zeg, platenbaas.
0: Daar zat je op te wachten.

in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

Chip dus gemelden wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft.

想。

0: Je Bouvier.
1: Roel.
2: Ja. Ja.
1: Je moet even je tomtom gebruiken.
2: Want?
1: We zoeken de nieuwe bestemming.
2: Ja, die hebben we gevonden via Marco Bossato. En speciaal op zoek van Jan Schoondewoord.

0: Wist je, Bart, schildpadden ademen via hun achterwerk? Ja, als je denkt dat je alles weet over dieren, nou, dan is het altijd alweer niet. Sommige schildpadden hebben een soort klierachtig systeem bij hun cloaca. Dat is een multifunctionele lichaamsopening. Waarmee ze dus onder water zuurstof opnemen. En nou, het is niet helemaal ademen zoals wij dat doen. Maar functioneel komt het erop neer dat hun ademhaling deels via hun kont regelen. En ja, daar valt eigenlijk weinig aan toe te voegen. Zullen we dan maar verder gaan met muziek?
1: Dat is een heel strak
0: Ik zie je ook heel strak kijken, zo, want ik weet hier niks mee.
1: We doen gewoon twee plaatjes van de praatjes.
0: Ja, I Would Stay van Cressips en daarna Serving USA van de Beach Boys. Ja.

Ja, ik had dit keer zelf geen plaatje uitgekozen van de Beatles. Maar dat komt. Iemand anders had het al gedaan. Ja, soms heb je mazzel in het leven. Suzanne Raasberg vroeg de Beatles aan met While My Guitar Gently Weeps.

0: Dames en heren, zet uw radio maar aan. Wij gaan weer terug in de tijd.
1: Ja, we gaan terug met naar Davids. Louis Davids. Laten we daar eventjes heel duidelijk over zijn. Hoe heet zijn zus ook alweer? Heintje Davids. Daar is zelfs een spreekwoord over, hè? Heintje Davids. Omdat ze maar terug bleef komen.
0: Elke keer afscheid nemen. Ja,
1: ze nam afscheid en kwam maar terug. Het mooie is dat Louis Davids... zijn accent deed af en toe vermoeden dat hij uit Amsterdam kwam. Maar dat is helemaal niet waar, hè? Nee, het was een Rotterdammer zelfs. Hij werd geboren in de Raamstraat in de Rotterdamse Zandstraatbuurt. Als een zoon van de komiek en caféhouder Levi Davids. En Frassina Ter Veren, in een arm Joods gezin van 4 kinderen. Zijn eerste optreden had Louis al op zijn 5-jarige leeftijd op de Groningse kermis, waar hij staand op een pilaar en gekleed in een rockkostuum en een hoge hoed op liedjes zong. Hij kreeg de reputatie van een wonderkind en boekte al snel flinke successen. Na zijn successen in Carré was zijn afkeer voor de Tingeling Thee en Cafés waar ze optraden nog groter geworden. In 1904 moest Davids voor een jaar lang in de militaire dienst. Na zijn terugkomst trad hij met Rika samen op, voor 2 maal zelfs, in het Carré. Ja, en nu als volwaardige artiesten zelfs. De optredens in Carré zorgden voor een belangrijke doorbraak in Davids carrière. Hij begon nu echt naam te maken als artiest. En we gaan nu naar 1929, als het weekend in Scheveningen aan de Groeven toevertrouwt.
2: Wie thuis hoort bij de rijken en zich moet laten kijken en op de pier moet zitten om anderen te bevitten. Wie een auto moet besturen, al zou je hem 1 dag huren en onder het chaufferen luid zitten converseren. Zeg George, als ik naar Nice ga met mijn Hispano's visa, dan stuur ik jou een kaartje, ik maak nog een boulevardje. Of wie in het luxe bad zwemt en daarna naar de stad tremt, wie weet wat knal en chic is, maar niet wat romantiek is. Doch wie op scheve schoenen gespeend is van miljoenen, kan desnoods met een krant aan eens naar het stille strand gaan, waar het zo gezellig druk is, waar liefde en geluk is, waar kinderen kuilen graven en oude opa's draven, waar mensen eerlijk zweten en apennootjes eten, waar badkostuums te huur zijn die pas voor elk figuur zijn en

Een spraakzame familie, met mokums domicilie, dat hoor je aan hun spietsen, met pakjes brood op fietsen, en schoongewassen voeten, omdat ze baaien moeten, eet snakkend zure stokken, en kleffen ogen blokken, maar slaat kokette gillen, waarvan de duinen trillen, pa heeft zich aangekleed en een pantalon vergeten, en die zo onomwonden, op maderstuur gebonden, maar zegt is nonchalance, omdat je stinkt de chance, hiernaast op dat kijven. Jij weet nooit heer te blijven, maar wenst hem enkele rampen, van koorts tot lichte krampen. Pa zegt als het nou moet, schat, dan vuif ik op een bloedbad. Ben je dan pas de vreeklier, ik maak de rode zee hier. Pa zegt is waar, podome, daar zou haast ruzie komen.

0: Nou Bart, ik zou zeggen...
1: We staan hier vlakbij Utrecht Centraal. Zullen we de trein terugnemen?
0: Ja, ik ben ook blij dat je dat zegt. Ik was even bang dat je wat anders zou voorstellen hier in Utrecht Centraal bij het Centraal. Maar goed, nee, de trein terug. Dat lijkt me heerlijk, ja. Dus pak jij hem?
1: Ja.
0: Kedingedeng. Tot volgende week.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Rock at the Dock.
3: Willem de Wild.
4: Dit is 2.
5: Moeders, houd uw dochters binnen. Dit is Rock at the Dock met Willem.

Achter elke deur. Een liedje van Klein Orkest uit 1984. En we draaiden dat nummer omdat Niek Niels Nieuwenhuizen vandaag 77 jaar is geworden. Het is maar even dat je het weet. Nou, we het toch over jarig hebben. Gisteren was jarig Alan Whitehead, de drummer van Marmalade, 79. Jan Hollestelle, gitarist uit Nederland, 79. En Kin Barely, de drummer van de Stampeders, 78 jaar. Lynn Val Golding, de gitarist van de Specials, 75 jaar. En Bart van Gogh, producer, componist en consultant van Top Format, 67 jaar. Paul Geary, de drummer van Extreme, 65 jaar. En Jennifer Lopez, de zangeres uit Amerika, 57 jaar. Gisteren was ook jarig Tropical Danny, van, oftewel Simon van Hanenberg. En die is 40 jaar geworden. Vandaag jarig Rita Marley, de zangeres uit Jamaica, 80 jaar. Niek Nieuwenhuizen, je hoorde het, van Klein Orkest. En iemand die we in Back in Time gaan behandelen. Connie Breukhoven, zangeres en zakenvrouw, 75 jaar. Gary Shaughnessy, de gitarist van Sweet Sensation, 73 jaar. En Henk Wanders, de drummer van de Frank Boeijer Groep, 68 jaar. Morgenjarig Mick Jagger, zanger van de Rolling Stones, 83 jaar. Jim McCarthy, de drummer van de Yardbirds, 83 jaar. En Roger de Taylor, de drummer van Queen, 77 jaar. Dan Margot van der Ven, de ex-zangeres van Babe, 72 jaar. Didi, oftewel Anna Dekkers, zangeres van Vulcano en zo. En zo. En ook een solo-carrière is achter deze, 77 jaar. Miranda Joyce, de zangeres van The Bell Stars, die is 64 jaar. Nou, het is ons gelukt. We hebben het hele lijstje opgelezen van alle jarigen dit weekend. En goed, twee heb ik niet opgenoemd. Maar die hoor je vast en zeker dadelijk in Back in Time. Goed, we gaan beginnen. En dat doen we altijd met de lijst met een nieuw nummer. Ja, de spoeling is dun deze weken. In verband met de vakantie natuurlijk. Maar er is toch een nieuw nummer van Ralph Sanchez uitgekomen. En die heet Manchar. Maar het is een heel bekend liedje. Luister maar.

De laatste nieuwe van Rolf Sanchez, Manjar. En ik ben er niet achter gekomen welk nummertje dat nou precies is. Maar weet je dat? WillemDJ1@gmail.com. En ik zie het vanzelf voorbij komen. We gaan verder met Marcia Bossa. Die hebben we vorige week voor het eerst gedraaid als beginnummer. En het blijft een goed nummer. En we blijven hem draaien. Golden Dream.

0: Je luistert naar 2.
1: Check ons ook online. Dit is 2.nl. En download onze nieuwsapp.
2: 2. Dit is 2. Rock at the Dock met Willem de Wild.

blijft een puikenzanger, dus, hè. Davina Michel. Would I be friends with me? Haar laatste nieuwe single. En voor degenen die de lijst hebben gehad, die hebben gezien dat ik de plaat heb omgedraaid met deze plaat. Roxy Dekker en Superstar.

0: Het is lekker weer van de week.
1: Normale temperaturen. En dat we denken dat het volgende week weer gaat veranderen. Ja, ik ben er nou eerlijk gezegd wel even klaar mee. Hier is de nieuwe van Emma Heesters. En die is getiteld Hart te breken.

Oh, wat een lekker nummer is dit. Zeg, een uptempo nummer van Emma Heesters in Hart te breken. Turfie Gang, heb je daar wel eens van gehoord? Zomer in Nederland. Heerlijk nummer. Mijn

0: Perfect Gang. Wat mij betreft de zomerhit van 2026.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Het is tijd, misschien is het tijd van Lief Berendsen, zijn laatste nieuwe single. Vorig jaar ontdekt als zangeres. En meisje heeft een gouden strot. We hebben het over Bente. Hier is haar laatste. 3, 2, 1.

Ah, magnifiek. Frans-Duits en Lange Frans. En de vorige Tour de France. Even een attentie. Morgen is het Bluesfestival in Brielle. Tussen 2 en 10 uur 's avonds. Tussen 2 uur 's middags en 10 uur 's avonds. Ik zal eens kijken of ik even daar naartoe kan fietsen. Altijd een heel spektakel ieder jaar. Hier is Lee Towers en Willem Jans, oftewel de Nederlandse Julio Iglesias, met een remake van You Never Walk Alone.

store. Hold your head up high and don't be afraid.

0: Ah, wat een lekker nummertje. De nieuwe van Lois Lane. En getiteld Takes a Million.
1: Omroep Vlaardingen.
2: Het is zomer.
3: Hallo, hier is Wally Preil, oftewel Johnny Valentino. In Rock at the Dock, elke zaterdagavond met Willem de Wild.

Jij bent anders dan de rest. Johnny Valentino en zijn laatste nieuwe single. Mark van Veen uit Mijn Volendam heeft ook weer een nieuw nummer geschreven en geproduceerd. Hier is Ik ga de 100 met je halen. Ik hoop het. Ik zou het zo vertekenen.

Hey, ik heb nog 6 minuutjes over, dus extra tijd. En dan gaan we gewoon in dezelfde stramien verder. Roet de Soelijl. Moet wel even uitkijken als je die gaat pakken. Want er schijnen in Frankrijk een aantal branden te zijn. En de rook gaat ook over die route heen. Dus informeer goed voordat je op pad gaat.

Ik zei al, we hadden nog wat ruimte over. Dus we konden nog het nummertje van Romy Montero. Leven lang, haar singeltje van een aantal weken geleden. Nog een keertje draaien. Dat is een beetje opvullingen. We hebben nog 35 seconden te gaan. Tot aan het nieuws. En na de klok van 9 uur horen en zien we elkaar weer terug. Bij een nieuwe aflevering van Back in Time. 2 uur lang. Disco, soul, funk. En in het eerste uur hebben we discotheek het pakhuis oldies. Dus ik zou zeggen, tot straks.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time. Willem.

0: start the party. Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers.

En ik zeg een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Back in Time op deze zaterdagavond. En ik heb een hele speciale. Zeker het eerste uur.

0: In 1964, Gloria Jones en Tainted Love. Dus de originele uitvoering van het nummer. Zoek hem maar op Wikipedia. Ik kwam er ook toevallig tegen. Dus vandaar dat we deze even draaiden. Ik zeg welkom bij Back in Time. De discotheekhuis. De discotheekpakhuis Golden Oldies. Oftewel, oldies, oude hits.
1: Swingende hits uit de jaren 60.

Dit werd ook gedraaid in het pakhuis door de eerste DJ's van discotheek het pakhuis. Het pakhuis is geopend in 1974 en toen was het een van de eerste discotheken in Nederland. De discjockeys die gingen af en aan naar Engeland, want wat was toen de bakermat van de soul en de disco en kochten daar de nodige singeltjes. Als we... Hé, wat is dit nu? Nou, dan gaan we die draaien. ...1978, ook een veel gedraaide plaat in het discothekenpakhuis. Ik weet nog goed dat toen deze voor het eerst gedraaid werd... ...die hele dansvloer volstroomde. Taste of Honey. Hier is Boogie, Oogie, Oogie.

0: 1978, een tijd geleden. Trouwens, wat ook een tijd geleden is, is 41 jaar. Want dat zijn Kees en zijn vrouw, oftewel onze grote vriend...
1: Sidekick Kees van der Meer.
0: Getrouwd vandaag, is lekker wezen eten. Hij heeft ze lekker verwend en ook zichzelf. En vanaf deze plek allebei van harte gefeliciteerd. En goed, we gaan verder met een plaat uit het pakhuis verleden. Want daar draaien we dit uurtje voor. Bert Putters, dat was een van de eerste disjockeys. En dat was nou iemand die zo af en toe naar Engeland ging om de nieuwe nummers te halen. Deze kwam later, deze kwam ook aan bod. Alleen was dat eerder uitgebracht dan dat het pakhuis geopend werd. De Detroit Emeralds met Feel the Need in Me, 1972.

0: Detroit Emeralds met Feel the Need in Me in 1972. En in datzelfde jaar.
1: We gaan terug in de tijd.
0: Was het de treitenschijf bij Radio Noordzee. Ook zo'n lekkere plaat in het begin discotheken bij het tijdperk. Ramsey Lewis Trio. The In Crowd. Uit 1975 wel. Zeg ik 65, sorry.

Heerlijke muziek, al zeg het zelf. Ramsey Lewis Trio, The In Crowd uit 1965. En toentertijd was dit een van mijn favoriete nummers. Barabas uit 72. Hier is Woman. Wat een waanzinnig lekker nummer.

Barrabás was een Spaanse band en heel erg populair in de discotheken. 6 jaar later, tenminste, zeg ik het goed, 1972 was dat van Barrabás en 1978, 6 jaar later, kwam Alicia Bridges uit met I Love the Nightlife en dat blijkt ook haar enige nummer te zijn.

0: Alicia Bridges en I Love the Nightlife. En de enige grote hit die ze ooit hebben uitgebracht, want dat kan ik weten. Ik wilde ooit eens een uurtje van met Alicia Bridges gaan maken, maar ja, forget it. Een paar nummertjes, maar geen goede hits om te draaien, helaas. In de steken pak hij zet ook deze plaat, wat we nu gaan draaien, veel gedraaid. En ja, is eigenlijk onder een andere artiest een remix van gemaakt. Maar dit is het origineel. Babe Ruth en The Mexican.
1: Omroep Vlaardingen.
2: Het is zomer.

0: We gooien gewoon alles door elkaar. Oud en nieuw en wat jonger en wat ouder. Maakt niet uit. Die Hard Lover hoorde je van Laverde en Patrick Coley. Uit 1982. En 9 jaar later kwam dit nummer uit.
1: Swingende hits uit de jaren 90.

0: En toen was hij ineens afgelopen. Een remixje van Finally van Cissy Penderson uit 1991. En deze is alweer 9 jaar terug of vroeger uitgebracht. Maar ook een heerlijk nummer.
1: I say you ready to boogie.
2: Boogie.
1: Are you ready to rock and roll?
2: Rock and roll.
1: Are you ready to boogie? Get down with doing, baby.

aparte plaats, maar wel heerlijk om te draaien. Fatback Band en Wiki Wakey. Ah, violen. Mooi. Tijd niet gedraaid, deze plaat. Werd weer eens tijd. Uit 1977. Heatwave en Boogie Nights. En vanaf deze plek Rob Bedijn van harte beterschap. Dat het allemaal weer gauw voorbij is. En het normale leventje opgepakt kan worden.

Heat Wave en Boogie Nights at 77. Blijft lekkere muziek hoor. We hebben de plaatjes gedraaid van de lijst. En dat betekent dat we nog een ruim acht minuten over hebben. En ik weet dat degene die vandaag 41 jaar getrouwd is, gek is op deze band. Tot aan het nieuws. Brothers Johnson en Love Unlimited Orchestra. Set and Soul. Aan elkaar geplakt. En ik zeg straks, na de klok van 10 uur, het laatste deel van Back in Time voor deze zaterdagavond.

Ik vergat helemaal te zeggen dat Heatwave van met Boogie Nights geschreven was door Rod Temperton. En ja, hoeveel nummers heeft die man wel niet op zijn rekening staan? Songwriter en producer.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.
1: Willem.

0: start the party. Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.
3: Dit is Tay. This is for Fat Jack, we buy

0: something.
1: Je krijgt hem helemaal van de eerste tot de laatste groep. Je hoorde Saturday Night van Earth, Wind & Fire. Omdat de bassist Vernon White vandaag 75 jaar is geworden. Vanaf deze plek van harte gefeliciteerd. En het nummertje Saturday Night komt uit 1976.

0: We gaan gauw verder met het tweede liedje van Back in Time. Want daar heb ik lekkere nummers voor je klaarstaan. Shalamai, Fruits of Labor, Youth, Latoya Jackson, Common Hill, Chaka Khan en anderen. Cool Million en Matthew Winchester. First Choice, enfin, te veel om op te noemen. Gaan gauw beginnen. En dat doen we met een lekkere gouden ouwe uit de 70e jaren. Ik zal het nog heel even ervoor zetten en kenbaar maken. Anders dan weten jullie het wel natuurlijk. Ik heb weer mijn best gedaan hopelijk met... De nieuwe en oude hits in het tweede uur. Ik zou zeggen, luister, geniet. Hier is Shalamar in The Second Time Around uit 1979.
1: Swingende hits uit de jaren 70.

0: Wat een heerlijk nummer is dit. Fruits of Labor. Labor. En For the Dance Floor. Van Annemiek Heep, de zangeres. Een geweldige plaat, al zeg ik het zelf.
1: Je luistert naar 2.
2: Voor Vlaardingen en Schiedam.

0: En toen was hij ineens afgelopen. Jude en het prachtige nummer Just Us Two. Deze behoeft geen aankondiging, toch?
1: Het is zomer! Dit

0: Wat een heerlijke muziek. LaToya Jackson en If You Feel the Funk. En ik had het er net even met Kees over. We gaan eens kijken of die wel eens een uurtje gevuld heeft met muziek LaToya. En zo niet, dan kan je hem volgende week verwachten, denk ik. Hier is Camomile en er staat wel 2026 achter, maar dat is niet waar. Hij komt uit 2024.
1: Hallo, mannetje van de radio.

Chamomile. Time for Love. Uit 2024. Ah, en de volgende, deze artiest, mogen we absoluut niet vergeten. Ze zal zeker wel in het, bij het North Sea Jazz Festival geweest zijn. Dat kan haast niet anders. Chaka Khan, Never Miss the Water.

0: Chaka Khan en Never Miss the Water. Featuring, dan moet ik even kijken, featuring Shell en N.D. Golasia. Afijn, nummer uit 1995. En ik heb getracht ze op te noemen, maar het zijn hele, hele, hele moeilijke namen.
1: Hello, this is Tony Sherman. And I want to go way back into time. In times of I want to stay with my baby tonight. For Willem the Wild on...

0: Alien. En Matthew Winchester. Van het album Stronger. Keep on boogie. Keep on.
1: We gaan terug in de tijd.
2: Swingende hits uit de jaren 70.
0: Ah, eigenlijk hoef ik niks te zeggen. 1977, First Joyce en Dr. Love. Dat is een tijd geleden.

First Joyce en Dr. Love. Een tijd geleden dat we die plaat in Back in Time hebben gedraaid. Dit is een apart nummertje. Michel Yvonne en Glamorous. Nummer is 4 maanden oud. Maar lekker jongen.

Emergency van The Whispers uit 82. Ook al een tijd geleden dat we deze gedraaid hebben. Alleen de bekende nummers van hun. En dit jaar. Bekend, bekend. Het is geen echte grote hit geweest. Funky Weekend, oftewel Funky Planet. No Club. Radio Mix. Rework uit 2025. Hoe dat klinkt, luister maar.

dan was ik weer te laat met mijn brilletje, want die zat niet lekker even schoongemaakt. Dus. En dan ben je te laat. Oh, dat is lekker instrumentaal. Afsluitend zei, dacht ik. Maar ik heb nog een nummertje hierna. D.S. Wilson en Final of Finish Line. Ik denk, nou, dat komt mooi uit. Maar ik heb een misrekening gemaakt. En nog 6,5 minuten. Dus dan gaan we eens kijken of we nog een ander leuk plaatje hebben. Of een lekkere, lange, instrumentale plaat. Dat is ook wel eens lekker. Een van de bekenden.

Goed, dat was Finish Line van D.S. Wilson uit 2025. We sluiten dit keer af met Montana Orchestra. En de titel is Montana and Friends uit 1978.

0: Ik hoop dat ik mijn best heb gedaan en weer lekkere muziek voor je heb kunnen voortbrengen. We gaan ons best doen dat volgende week weer te doen met een deel 2 van Pakhuis Oldies. In het eerste uur en in de tweede uur, nou, zien we wel. Heb je suggesties? Altijd welkom. Vanaf deze plek zeg ik bedankt voor het luisteren. En
1: Sidekick Kees van der Meer.
0: Jij ook bedankt voor de nodige info. En nog gefeliciteerd voor de tweede keer. 41 jaar getrouwd. Mij is niet gelukt. Alle gekheid op een stokje, jongens, geniet nog van het mooie weer. Het gaat weer warm worden in de loop van de week. Morgen en overmorgen wat regenbuitjes. Is ook wel eens lekker af en toe.

En wat mij betreft, tot volgende week. Geniet nog van het weer en de vakantie. En volgende week zaterdag, zelfde tijd, zelfde zender. Zijn we er weer. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien, een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Zandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode.
1: Luister mee naar een opname. Januari 1955. Crescendo Hollywood. Trummy Young, trombone. Barney Bigard, klarinet. Billy Kyle, piano. Arvel Shaw, bas. Barrett Dreams, drums. En Louis Armstrong, trompet en zang. You Rascal, You.

Daniel Armstrong, 1900-1971. Trompet en zang. New Orleans, Corona, New York. Leerde als jongen op school cornet trompet spelen. Muzikale invloed, Joe King Oliver's Creole Jazz Band. Louis Armstrong speelde cornet trompet bij King Oliver. En in de band van Fletcher Henderson in Chicago. Speelde, acteerde in films. Maar ook concerten met zijn all-stars. Onder andere in Parkzicht Rotterdam, Veilinghal Blokker, Concertgebouw Amsterdam en all over the world. Louis Armstrong, Body and Soul.

Jazzy Mix, Omroep Vlaardingen. Jazz van toen en nu. Techniek Bart Sandstra. Samenstelling en presentatie Cees de Rode. Bobby Timmons, 1935-1974. Pianist-componist. Werkte met de Jazz Messengers. En ook met Cannonball Adderley en zijn orkest. Funky en bebop. Een fantastisch goede muzikant. Jong gestorven. Bobby Timmons, piano. Sam Jones, bas. Jimmy Cobb, drums. 1964. Moanin'.

We blijven even bij Benny Carter en zijn orkest. Oktober 1952, New York. In dat orkest vinden we onder andere bij de trompetten Doc Sheetham, Lucky Thompson tenorsax, Ray Brown bas en Billy Taylor piano en anderen. Compositie, inmiddels een klassieker, Benny Carter, Sunday Afternoon.

komen we weer terug bij Bobby Timmons. Zijn compositie, uitgevoerd in Parijs, Club Saint-Germain. 21 december 1958, Art Blakey en de Jazz Messengers. Aan de piano, Bobby Timmons. De originele opname voor RCA Friends, Moanin'.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gien Balduk was bij dat slotfeest.
1: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 40 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
0: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Er waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.